0: Link reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
0: Regio Nieuws op Link.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft afgelopen week 4 nieuwe duinverkenningsvoertuigen overgedragen aan de brandweerkazernes in Hoek van Holland, Oostvoorne, Rokanje en Ouddorp. De nieuwe voertuigen zijn bedoeld om de brandweer beter in staat te stellen om bij te kunnen sturen in moeilijk begaanbaar terrein, zoals duingebieden. De gemeenteraad van Nissewaard heeft een motie van afkeuring over de opvanglocatie van het Leger des Heils aan de Hoeklaan in Spijkenisse verworpen. De motie is op woensdag 6 mei ingediend door Hart voor Nissewaard samen met Forum voor Democratie en de PVV. De indieners hebben gesteld dat het college onzorgvuldig heeft gehandeld bij de komst van een voorziening voor mensen met zware psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek. De gemeenten Nissewaard en Voorne aan Zee zullen dinsdag deelnemen aan de landelijke ethosstelling, waarbij de omvang van dak- en thuisloosheid in kaart wordt gebracht. Het is de 4e keer dat deze telling plaatsvindt en in totaal doen 96 gemeenten mee. Bijzonder dit jaar is dat ook zogenoemde bankslapers worden meegeteld. Mensen die tijdelijk bij vrienden of familie verblijven, in een auto wonen of op een camping slapen. De CDA-fractie in de gemeenteraad van Nissewaard heeft schriftelijke vragen gesteld over de waterkwaliteit bij zwemlocaties aan de Bernissen. Aanleiding is een waarschuwing bij Bernissen Zuidland-Oostzijde, waar zwemmen is afgeraden vanwege slechte waterkwaliteit. De partij wil weten wat de oorzaak is en hoe de situatie zich verhoudt tot andere zwemlocaties in de regio. Juist nu het zwemseizoen is begonnen en de temperaturen oplopen, heeft dit voor onrust gezorgd bij inwoners en recreanten. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
0: Link reclame.
4: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren Brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
5: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij

0: Hoort Zo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoort Zo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
2: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. 12 medewerkers van het Radboud UMC gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine... nadat procedures rond de patiënt met het hantavirus niet correct zijn gevolgd. Bij bloedverwerking en urineafvoer had een strengere aanpak moeten gelden. De besmettingskans is klein. De patiënt, afkomstig van cruiseschip Hondius, ligt sinds donderdag in isolatie. De Britse premier Starmer staat onder zware druk... na grote verliezen van Labour bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 Labour-lagerhuisleden zouden om zijn vertrek hebben gevraagd. Reform UK van Nigel Farage werd de grootste partij. Ook ministers zouden Starmer aansporen na te denken... over een vertrekdatum na de verkiezingsnederlaag. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao... na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon... was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat... die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuit dolfijn die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond de Zee is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuit dolfijnen leven zelden in de Noordzee. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven is meer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
2: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
3: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
2: Floradektuinaanleg.nl.
4: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
0: Met een nieuw uur, Link. Een nieuw uur.

0: Link reclame. Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
0: Regio Nieuws op Link.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft afgelopen week 4 nieuwe duinverkenningsvoertuigen overgedragen aan de brandweerkazernes in Hoek van Holland, Oostvoorne, Rokanje en Ouddorp. De nieuwe voertuigen zijn bedoeld om de brandweer beter in staat te stellen om bij te kunnen sturen in moeilijk begaanbaar terrein, zoals duingebieden. De gemeenteraad van Nissewaard heeft een motie van afkeuring over de opvanglocatie van het Leger des Heils aan de Hoeklaan in Spijkenisse verworpen. De motie is op woensdag 6 mei ingediend door Hart voor Nissewaard samen met Forum voor Democratie en de PVV. De indieners hebben gesteld dat het college onzorgvuldig heeft gehandeld bij de komst van een voorziening voor mensen met zware psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek. Het badstrand van Rokanje heeft voor de 12e keer op rij de blauwe vlag ontvangen. De internationale onderscheiding wordt jaarlijks toegekend aan stranden en jachthavens die veilig, duurzaam en schoon zijn. Ook jachthaven Gijsman in Oostvoorne en 3 jachthavens in Hellevoetsluis, WSV Haringvliet, Marina Cape Helius en watersportvereniging Haringvliet Kanaalhaven hebben de vlag ontvangen. Wethouder Aart-Jan Spoon van Voorne aan Zee heeft de vlag persoonlijk uitgereikt aan jachthaven Gijsman. De gemeenten Nissewaard en Voorne aan Zee zullen dinsdag deelnemen aan de landelijke ethostelling, waarbij de omvang van dak- en thuisloosheid in kaart wordt gebracht. Het is de 4e keer dat deze telling plaatsvindt en in totaal doen 96 gemeenten mee. Bijzonder dit jaar is dat ook zogenoemde bankslapers worden meegeteld. Mensen die tijdelijk bij vrienden of familie verblijven, in een auto wonen of op een camping slapen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
0: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept.

0: Probeer en ontdek oude toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Oude Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
1: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
2: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf...

0: Link reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zelfvoet Sluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday Zelfvoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zelfvoet Sluis.
1: Check sunday's.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. 12 medewerkers van het Radboud UMC gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine... nadat procedures rond de patiënt met het hantavirus niet correct zijn gevolgd. Bij bloedverwerking en urineafvoer had een strengere aanpak moeten gelden. De besmettingskans is klein. De patiënt, afkomstig van cruiseschip Hondius, ligt sinds donderdag in isolatie. De Britse premier Starmer staat onder zware druk na grote verliezen van Labour bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 Labour lagerhuisleden zouden om zijn vertrek hebben gevraagd. Reform UK van Nigel Farage werd de grootste partij. Ook ministers zouden Starmer aansporen na te denken over een vertrekdatum na de verkiezingsnederlaag. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuitdolfijn, die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee, is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuitdolfijnen leven zelden in de Noordzee. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
5: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoet Sluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoet Sluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
6: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
7: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
8: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Turkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
9: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
9: Met een nieuw uur Link.
10: Een nieuw uur Link.
11: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leave

0: Link reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
0: Regio Nieuws op Link.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De gemeenteraad van Nissewaard heeft een motie van afkeuring over de opvanglocatie van het Leger des Heils aan de Hoeklaan in Spijkenisse verworpen. De motie is op woensdag 6 mei ingediend door Hart voor Nissewaard samen met Forum voor Democratie en de PVV. De indieners hebben gesteld dat het college onzorgvuldig heeft gehandeld bij de komst van een voorziening voor mensen met zware psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft afgelopen week 4 nieuwe duinverkenningsvoertuigen overgedragen aan de brandweerkazernes in Hoek van Holland, Oostvoorne, Rokanje en Ouddorp. De nieuwe voertuigen zijn bedoeld om de brandweer beter in staat te stellen om bij te kunnen sturen in moeilijk begaanbaar terrein, zoals duingebieden. De gemeenten Nissewaard en Voorne aan Zee zullen dinsdag deelnemen aan de landelijke ethostelling, waarbij de omvang van dak- en thuisloosheid in kaart wordt gebracht. Het is de 4e keer dat deze telling plaatsvindt en in totaal doen 96 gemeenten mee. Bijzonder dit jaar is dat ook zogenoemde bankslapers worden meegeteld. Mensen die tijdelijk bij vrienden of familie verblijven, in een auto wonen of op een camping slapen. De CDA-fractie in de gemeenteraad van Nissewaard heeft schriftelijke vragen gesteld over de waterkwaliteit bij zwemlocaties aan de Bernissen. Aanleiding is een waarschuwing bij Bernissen Zuidland-Oostzijde, waar zwemmen is afgeraden vanwege slechte waterkwaliteit. De partij wil weten wat de oorzaak is en hoe de situatie zich verhoudt tot andere zwemlocaties in de regio. Juist nu het zwemseizoen is begonnen en de temperaturen oplopen, heeft dit voor onrust gezorgd bij inwoners en recreanten. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
0: Link reclame.
4: Geniet je van het leven?

0: Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
1: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
2: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
3: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.

0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanaf 2028 krijgen Europese huishoudens te maken met een CO2-heffing op aardgas en benzine. Leveranciers betalen dan voor elke ton CO2-uitstoot via het ETS2-systeem en berekenen die kosten dan door aan de consumenten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat dit armere huishoudens tientallen euro's per maand kan kosten. Meerdere Britse ministers hebben premier Keir Starmer gevraagd af te treden. 3 kabinetsleden, waaronder minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood, hebben hem opgeroepen zijn positie te heroverwegen. Na zware verliezen van Labour bij lokale verkiezingen in Engeland en parlementsverkiezingen in Schotland en Wales neemt de druk op Starmer verder toe. Bezoekers van het afgelaste festival Music On in Amsterdam

0: kunnen hun ticket laten terugbetalen of gebruiken voor de volgende editie. Organisator Loveland werkt aan een afhandelingssysteem. De gemeente trok op het laatste moment de vergunning in, omdat de veiligheid van de feesttent niet gegarandeerd kon worden. En de voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andrei Yermak, is aangeklaagd voor witwas in een groot corruptieonderzoek. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een omkoopschandaal rond staatsenergiebedrijf Energatom, waarbij smeergeld werd gebruikt voor de bouw van luxe huizen vlakbij Kiev. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid. Er vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's, informatie uit jouw eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.

0: Link Actueel.
1: Van vrijdag 22 mei tot en met maandag 25 mei is het weer tijd voor de traditionele paardenmarkt in Heenvliet. Je kunt in het Pinksterweekend terecht op de markt voor de paarden, maar ook kun je een bezoek brengen aan de kermis en de feesttenten. Daarnaast staat ook een kunstmarkt, een vinylmarkt en een oldtimershow op het programma. Meer informatie over de paardenmarkt vind je op paardenmarkt-heenvliet.nl.
0: Wel eens een lekker stopcontact gepakt?
2: Dan zetten we 230 op je radio.
0: Het is Link en Kokend Hint.
3: I'm feeling like a co-star. Everybody looks at her, don't listen to me. I leave and send a postcard.

0: Link actueel.
1: Mensen die altijd al eens met de politie hebben willen gamen, kunnen op woensdag 13 mei tussen 3 en 4:30 middags terecht in gebouw De Driehoek aan de Vrouwenmachteldweg in Oostvoorne. Je kunt de strijd aangaan met de agenten tijdens games en dit is allemaal geheel gratis. Wel is het nodig om jezelf van tevoren aan te melden via de website van Stichting Push. Dit kan via stichting-push.nl onder het kopje activiteiten.
0: Overal en

0: tickets anymore.
1: Het is link om naar te luisteren, maar je zingt ze allemaal mee. Dit is Link.

0: Regio Nieuws op Link.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De gemeenteraad van Nissewaard heeft een motie van afkeuring over de opvanglocatie van het Leger des Heils aan de Hoeklaan in Spijkenisse verworpen. De motie is op woensdag 6 mei ingediend door Hart voor Nissewaard samen met Forum voor Democratie en de PVV. De indieners hebben gesteld dat het college onzorgvuldig heeft gehandeld bij de komst van een voorziening voor mensen met zware psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft afgelopen week 4 nieuwe duinverkenningsvoertuigen overgedragen aan de brandweerkazernes in Hoek van Holland, Oostvoorne, Rokanje en Ouddorp. De nieuwe voertuigen zijn bedoeld om de brandweer beter in staat te stellen om bij te kunnen sturen in moeilijk begaanbaar terrein, zoals duingebieden. De CDA-fractie in de gemeenteraad van Nissewaard heeft schriftelijke vragen gesteld over de waterkwaliteit bij zwemlocaties aan de Bernissen. Aanleiding is een waarschuwing bij Bernisse Zuidland-Oostzijde, waar zwemmen is afgeraden vanwege slechte waterkwaliteit. De partij wil weten wat de oorzaak is en hoe de situatie zich verhoudt tot andere zwemlocaties in de regio. Juist nu het zwemseizoen is begonnen en de temperaturen oplopen, heeft dit voor onrust gezorgd bij inwoners en recreanten. De gemeenten Nissewaard en Voorne aan Zee zullen dinsdag deelnemen aan de landelijke ethostelling, waarbij de omvang van dak- en thuisloosheid in kaart wordt gebracht. Het is de 4e keer dat deze telling plaatsvindt en in totaal doen 96 gemeenten mee. Bijzonder dit jaar is dat ook zogenoemde bankslapers worden meegeteld. Mensen die tijdelijk bij vrienden of familie verblijven, in een auto wonen of op een camping slapen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
2: Link weer.
3: Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid. Er vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden.
0: En nu terug naar de...

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: Het vergt het maximale van je radio.

0: Link actueel.
1: Zanger Johnny Valentino uit Hellevoetsluis heeft een repertoire die onder andere bestaat uit eigen nummers. En sinds kort heeft hij weer een nieuwe single uitgenaamd Jij bent anders dan de rest. Johnny schoof in de studio van Linka met zijn nieuwe single om het verhaal hierachter te vertellen.
2: Nou, we werken al een aantal jaren met vaste mensen. Met Laurens van Wessel, dat is de producer van Frans Bauer en ook van Johnny Valentino. En Olaf Hesselmans. En ik gooi dan eigenlijk altijd wat dingetjes op van ik zou wel een zo'n soort plaat willen hebben. De vorige plaat was een soort Americana-plaat. Zijn we hier ook nog geweest, was hartstikke leuk.
1: Ja.
2: En nu had ik zoiets, ik wil een echte zomerplaat, een beetje merengue. Dat vind ik zelf ook leuke muziek. En er kwam deze plaat naar voren. Dan kijk ik een aantal liedjes gestuurd van, kan je dat, vind je dat leuk, vind je dat? En deze vond ik eigenlijk gelijk in één keer leuk. En ik denk, nou, heb ik een goede feel bij. Dus die gaan we opnemen. Een leuke tekst, goede muziek, mooi geproduceerd. En het leuke is ook nog met een dansgroep uit Spijkenis heb ik de videoclip mee opgenomen. In mijn biografie zit altijd dat ik Mr. Positiever ben. Dus ja, bij al mijn platen wil ik wel het positieve gevoel meegeven. Dat hoeveel ellende er ook in de wereld of om je heen is. Ja, kijk naar buiten, geniet van elkaar, geniet van het leven. En ja, zo zit ik zelf ook in elkaar. Dus dan wil ik eigenlijk met allemaal liedjes wil ik dat meegeven van maak er wat leuk van. Want het begint bij jezelf natuurlijk altijd.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Welkom bij Link. Je radio klonk nog nooit zo lekker.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoet, klaar te klussen en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: De luxe en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en

0: Reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanaf 2028 krijgen Europese huishoudens te maken met een CO2-heffing op aardgas en benzine. Leveranciers betalen dan voor elke ton CO2-uitstoot via het ETS2-systeem en berekenen die kosten dan door aan de consumenten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat dit armere huishoudens tientallen euro's per maand kan kosten. Meerdere Britse ministers hebben premier Keir Starmer gevraagd af te treden. 3 kabinetsleden, waaronder minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood, hebben hem opgeroepen zijn positie te heroverwegen. Na zware verliezen van Labour bij lokale verkiezingen in Engeland en parlementsverkiezingen in Schotland en Wales neemt de druk op Starmer verder toe. Bezoekers van het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen een ticket laten terugbetalen of gebruiken voor de volgende editie. Organisator Loveland werkt aan een afhandelingssysteem. De gemeente trok op het laatste moment de vergunning in, omdat de veiligheid van de feesttent niet gegarandeerd kon worden. En de voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andrei Yermak, is aangeklaagd voor witwas in een groot corruptieonderzoek. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een omkoopschandaal rond staatsenergiebedrijf Energatom, waarbij smeergeld werd gebruikt voor de bouw van luxe huizen vlakbij Kiev. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid. Er vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
7: Check sundays.nl.
4: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
8: Een nieuw uur Link.

0: Link Actueel.
1: Donderdag 14 mei vindt de schilderworkshop plaats in Beeldentuin Ravenstein in Heenvliet. Kinderen van 4 tot en met 14 jaar oud kunnen aan de slag gaan tijdens de workshop die ongeveer 1,5 uur duurt en wordt gegeven door Elma van het Hof. Het eigen gemaakte kunstwerk mogen de deelnemers na afloop mee naar huis nemen. Meer informatie over de kinderworkshop vind je op ruïne-ravenstein.nl.
2: Laat al die andere radiostations maar beloven.
0: Wij doen het.

0: Link Actueel.
1: Vrijdag 15 mei wordt de vleermuisexcursie georganiseerd door de duinen van Oostvoorne. Tussen 9:15 en 22:15 s'avonds ga je samen met een boswachter op pad om vleermuizen te spotten en meer te leren over de vleermuizen zelf. Meer informatie over deze activiteit vind je op zuidhollandslandschap.nl.
0: Informatie uit je eigen woonplaats? Hoor je op Link.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Hey, kruidenkoker.
4: Ja, wat nou weer?
3: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
4: Nee, nog niet.
3: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
4: Oh ja, joh.
3: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? kringloop-warenhuis.nl.
4: Nou, dat heb je goed gedaan.
3: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
4: Zeker.
3: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
5: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
6: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook

0: voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 6:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
3: Veel jongeren waaieren na het eindexamen uit voor een studie of baan. Wie de doorstroomtoets in groep 8 goed maakt, kan ermee naar een andere school. Maar dat gebeurt lang niet altijd. De dienst Uitvoering Onderwijs kijkt naar inschrijvingen begin dit schooljaar. Door verhuizingen of afhaken kan het werkelijke aantal eindexamenleerlingen iets afwijken. Van iedereen die op zijn 16e in Nissewaard woonde, woont 59% op zijn 28e nog steeds of weer in deze gemeente. 5 bewoners aan het Wezelveen in Spijkenisse hebben de postcodestraatprijs van de Postcode Loterij gewonnen. Op postcode 3205ET viel een prijs van €25.000 per lot. En daarnaast werd een nieuwe BMW verloot. Ambassadeur Gaston Starreveld overhandigde de checks persoonlijk. Wethouder Jeroen Posma feliciteerde zondag de vrijwilligers van het Bernissebad in Heenvliet met het 50-jarig jubileum. Tegelijk opende het buitenbad de deuren voor het nieuwe zwemseizoen. Het bad bestaat sinds 1975, maar vierde het jubileum dit jaar vanwege een gemist seizoen tijdens de pandemie. Sinds 2008 draaien vrijwilligers het bad volledig zelf, van kaartverkoop tot onderhoud van de machinekamer. De gemeente Voornaanzee opent de aanvraagperiode voor leerlingenvervoer in het schooljaar 2026 tot 2027. Inwoners moeten de aanvraag voor 1 juni indienen. Ook als zij al gebruik maken van het leerlingenvervoer. Bij tijdige indiening volgt het besluit voor de start van het nieuwe schooljaar. Late aanvragen kunnen gevolg hebben voor taxivervoer. Vervoer in de eerste 2 schoolweken is dan niet gegarandeerd. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
4: Link weer.
2: Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid. Er vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden.
1: En nu terug naar de muziek. Dit is Link. Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
7: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
8: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.

0: Link Actueel.
1: De gemeente Nissewaard organiseert op zondag 17 mei... in samenwerking met Mr. Simons een nieuwe editie van Beleef Benisse. Bij het terrein aan de Oud-Hoendehoekse dijk in Geervliet... kun je tussen 11 uur 's ochtends en 5 uur 's middags terecht... voor een gezellige familiedag. Je kunt meedoen aan activiteiten als klimmen op een klimwand... knutselen en sminken... en ook kun je een hapje en een drankje halen bij de aanwezige foodtrucks. Meer informatie over Beleef Benisse is te vinden... via de kanalen van de gemeente Nissewaard en Mr. Simons.
0: Kokend heet. Overal. En altijd. Link.

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 1020.
0: De beste programma's en de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar hoor je op Link. Dat is Link.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia?

0: Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het laatste vliegtuig met bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip Hondius is geland op vliegveld Eindhoven. De vlucht vanuit Tenerife vertrok later dan gepland door harde wind. Alle opvarenden gaan 6 weken in verplichte thuisquarantaine om verspreiding van het hantavirus te voorkomen. In New York is een tentoonstelling geopend met het 3,5 miljoen pagina's tellende dossier rond Jeffrey Epstein. De pop-up-expositie in Tribeca bundelt de documenten in 3437 delen en bevat een apart gedeelte over de relatie tussen Epstein en de Amerikaanse president Donald Trump. Vanaf 2028 krijgen Europese huishoudens te maken met een CO2-heffing op aardgas en benzine. Leveranciers betalen dan voor elke ton CO2-uitstoot via het ETS2-systeem en berekenen die kosten dan door aan de consumenten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat dit armere huishoudens tientallen euro's per maand kan kosten. Meerdere Britse ministers hebben premier Keir Starmer gevraagd af te treden. 3 kabinetsleden, waaronder minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood, hebben hem opgeroepen zijn positie te heroverwegen. Na zware verliezen van Labour bij lokale verkiezingen in Engeland en parlementsverkiezingen in Schotland en Wales neemt de druk op Starmer verder toe. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid en vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWellForne. Balans begint hier.
5: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
6: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
7: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.

0: Link Actueel.
1: Ook in onze regio vinden er steeds vaker tuintjesmarkten plaats. Zo ook op zaterdag 6 juni in Zuidland, waarbij verschillende bewoners vanuit hun eigen tuin spullen verkopen. Wilma is een van de organisatoren van de tuintjesmarkt in Zuidland en vertelde in het programma Link Lunch meer over wat er op 6 juni allemaal gaat gebeuren.
2: Ik vind het echt zo ontzettend leuk om te doen. Het verbaast me enorm, maar ik vind het echt heel leuk om al die enthousiaste e-mails te ontvangen van mensen die zich opgeven. En dat is allemaal, ja, dat is gewoon heel leuk. En ik merk ook in Zuidland, het wordt steeds groter. En ik heb voor ogen, ik zou het echt zo tof vinden als mensen elkaar opzoeken en dan ook weten van, oh, die woont daar en daar. En ik kom daar eigenlijk anders niet. En nu ben ik er geweest. En dat je dan op straat loopt en dat je elkaar dan gewoon gedag kunt zeggen. Ja, ik heb nu ruim 40 adressen, maar ik wil er echt nog veel meer bij. Ja, eigenlijk wel zoveel mogelijk. Maar ik moet natuurlijk ook wel mensen hebben nog in Zuidland die tuintjes komen gaan bezoeken. Dus stel van, als ik er 75 zou kunnen halen, dan ben ik wel echt heel tevreden.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: Het ritme van de regio.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage.

0: Massage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
1: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
2: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histus, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via benissepop.nl.
3: Goedkopepoetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebaranstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 7:30.
4: Regio Nieuws op Link.
5: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
6: Veel jongeren waaieren na het eindexamen uit voor een studie of baan. Wie de doorstroomtoets in groep 8 goed maakt, kan ermee naar een andere school. Maar dat gebeurt lang niet altijd. De dienst Uitvoering Onderwijs kijkt naar inschrijvingen begin dit schooljaar. Door verhuizingen of afhaken kan het werkelijke aantal eindexamenleerlingen iets afwijken. Van iedereen die op zijn 16e in Nissewaard woonde, woont 59% op zijn 28e nog steeds of weer in deze gemeente. 5 bewoners aan het Wezelveen in Spijkenisse hebben de postcodestraatprijs van de Postcode Loterij gewonnen. Op postcode 3205ET viel een prijs van 25.000 euro per lot. En daarnaast werd een nieuwe BMW verloot. Ambassadeur Gaston Starreveld overhandigde de checks persoonlijk. De gemeente Voorne-aan-Zee opent de aanvraagperiode voor leerlingenvervoer in het schooljaar 2026 tot 2027. Inwoners moeten de aanvraag voor 1 juni indienen. Ook als zij al gebruik maken van het leerlingenvervoer. Bij tijdige indiening volgt het besluit voor de start van het nieuwe schooljaar. Late aanvragen kunnen gevolgen hebben voor taxivervoer. Vervoer in de eerste 2 schoolweken is dan niet gegarandeerd. Wethouder Jeroen Posma feliciteerde zondag de vrijwilligers van het Bernissebad in Heemvliet met het 50-jarig jubileum. Tegelijk opende het buitenbad de deuren voor het nieuwe zwemseizoen. Het bad bestaat sinds 1975, maar vierde het jubileum dit jaar vanwege een gemist seizoen tijdens de pandemie. Sinds 2008 draaien vrijwilligers het bad volledig zelf, van kaartverkoop tot onderhoud van de machinekamer. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
4: Link
7: weer.
8: Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid. Er vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden.
4: Link reclame.
9: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Hockeyen? Pluto Sport. Stix, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: stucwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
3: En nu terug.

0: Link Actueel.
1: De gemeente Nissewaard organiseert op zondag 17 mei in samenwerking met Mr. Simons een nieuwe editie van Beleef Benisse. Bij het terrein aan de Oud-Hoenhoekse Dijk in Geervliet kun je tussen 11 uur 's ochtends en 5 uur 's middags terecht voor een gezellige familiedag. Je kunt meedoen aan activiteiten als klimmen op klimwand, knutselen en sminken, en ook kun je een hapje en een drankje halen bij de aanwezige foodtrucks. Meer informatie over Beleef Benisse is te vinden via de kanalen van de gemeente Nissewaard en Mr. Simons.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link actueel.
1: Zanger Johnny Valentino uit Hellevoetsluis heeft een repertoire die onder andere bestaat uit nummers. En sinds kort heeft hij weer een nieuwe single uitgenaamd Jij bent anders dan de rest. Johnny schoof in de studio van Linka met zijn nieuwe single om het verhaal hierachter te vertellen.
2: Nou, we werken al een aantal jaren met vaste mensen. Met Laurens van Wessel, dat is de producer van Frans Bauer en ook van Johnny Valentino. En Olaf Hesselmans. En ik gooi dan eigenlijk altijd wat dingetjes op van ik zou wel zo'n soort plaat willen hebben. De vorige plaat was een soort Americana-plaat. Zijn we hier ook nog geweest, was hartstikke leuk.
1: Ja.
2: En nu had ik zoiets van, ja, ik wil een echte zomerplaat, een beetje merengue. Dat vind ik zelf ook leuke muziek. En dan kwam deze plaat naar voren. Dan krijg ik een aantal liedjes gestuurd van, kan je dat, vind je dat leuk, vind je dat. En deze vond ik eigenlijk gelijk in één keer leuk. En ik denk, nou, heb ik een goede feel bij. Dus die gaan we opnemen. Een leuke tekst, goede muziek, mooi geproduceerd. En het leuke is ook nog met een dansgroep uit Spijkenisse heb ik de videoclip mee opgenomen. In mijn biografie staat altijd dat ik Mr. Positiever ben. Dus ja, bij al mijn platen wil ik wel het positieve gevoel altijd meegeven. Dat hoeveel ellende er ook in de wereld of om je heen is. Ja, kijk naar buiten, geniet van elkaar, geniet van het leven. En ja, zo zit ik eigenlijk zelf ook in elkaar. Dus dan wil ik eigenlijk met allemaal liedjes wil ik dat meegeven van... maak er wat leuk van, want het begint bij jezelf natuurlijk altijd.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Het vergt het maximale van je radio, maar...

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
4: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor M Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
6: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Amerikaanse bedrijf Infrastructure, eigenaar van het onderwijsplatform Canvas, heeft een akkoord bereikt met hackers die vorige week de software

0: ver binnendrongen. De gestolen data is teruggegeven en vernietigd. Of los geld is betaald, maakt het bedrijf niet bekend. Canvas heeft wereldwijd meer dan 30 miljoen gebruikers. Nederlanders kochten vorig jaar zo'n 8,5 miljoen huishoudelijke apparaten 1,3% minder dan een jaar eerder. De totale uitgaven stijgen juist met 1,3% naar 3,8 miljard euro. Branchevereniging Applia Nederland verklaart dit doordat consumenten vaker kiezen voor duurdere apparaten zoals robotstofzuigers en koffiemachines. Het laatste vliegtuig met bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip Hondius is geland op vliegveld Eindhoven. De vlucht vanuit Tenerife vertrok later dan gepland door harde wind. Alle opvarenden gaan 6 weken in verplichte thuisquarantaine om verspreiding van het hantavirus te voorkomen. In New York is een tentoonstelling geopend met het 3,5 miljoen pagina's tellende dossier rond Jeffrey Epstein. De pop-up-expositie in Tribeca bundelt de documenten in 3437 delen en bevat een apart gedeelte over de relatie tussen Epstein en de Amerikaanse president Donald Trump. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid. Er vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
4: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
3: Floradektuinaanleg.nl.
5: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
7: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennissepop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Roel van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bennissepop.nl.
8: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
8: Met een nieuw uur Link.

0: Link actueel.
1: Op maandag 11 mei, dinsdag 12 mei en woensdag 13 mei wordt in de avond en nachtelijke uren gewerkt aan de N57 tussen Hellevoetsluis en Brielle.

0: uur 's ochtends afgesloten voor het verkeer. In de nacht van 12 op 13 mei is de weg in beide richtingen dicht. Op deze dag zijn ook de verbindingswegen vanaf de A15 naar de N57 afgesloten. Tijdens overige dagen is de weg alleen in de richting van Brielen dicht. Rijkswaterstaat vraagt rekening te houden met extra reistijd van maximaal 30 minuten en roept op de aangegeven omleidingen te volgen. Meer informatie over de afsluitingen vind je op rijkswaterstaat.nl.
1: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link actueel.
1: Door veranderend weer komen natuurbranden in Nederland steeds vaker voor. Arco Kooijman is binnen de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond verantwoordelijk voor de voorbereiding van de brandweer op natuurbranden in de regio en vertelt hier in gesprek met Link meer over.
2: Ja, grootste risicogebied op Voor de Putten, dat zijn echte duingebieden. Als je kijkt naar wat de brandweer nodig heeft om een natuurbrand te blussen, is A, we willen er komen. Nou, een stukje bereikbaarheid is echt wel een uitdaging. Wandelpaden, fietspaden. Nou, sommige fietspaden kunnen wel met de brandweervoertuigen komen, maar de wandelpaden sowieso niet. De grootte van het natuurgebied. Het is echt een heel groot duingebied wat dat betreft. En het gebrek aan bluswater. Want uiteindelijk hebben we water nodig. Wij gaan niet met zand blussen of wat dan ook. Dus we hebben echt bluswater nodig. Ja, en dat is juist in die grote natuurgebieden, de duingebieden in onze regio, is dat ja, beperkt beschikbaar. Het allerbelangrijkste is om uit te kijken met vuur. En vuur, dat kan letterlijk vuur zijn, hè, want heel veel natuurbranden worden ook wel bewust in brand gestoken. Nou, daar is natuurlijk heel weinig tegen te doen. Maar we maken ook mee dat er barbecues achtergelaten worden of leeggekieperd worden in de duingebieden. Maar met een windvlaag of iets dergelijks gerust de natuur in brand kunnen steken. Dus dat zijn wel ja, zaken waar mensen zelf op kunnen letten. Gewoon wees bewust dat als natuur eenmaal in brand staat, die brand zo snel kan uitbreiden, dat ze hem niet meer uit kunnen trappen met een voeten of met een paar handen zand eroverheen. Dat kan echt heel snel uitbreiden. En ja, dan hebben we toch een uitdaging.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.

0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
3: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
4: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 8:30.
5: Regio Nieuws op Link.
6: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
7: Vijf bewoners aan het Wezelveen in Spijkenisse hebben de postcodestraatprijs van de postcode loterij gewonnen. Op postcode 3205ET viel een prijs van 25.000 euro per lot. En daarnaast werd een nieuwe BMW verloot. Ambassadeur Gaston Starreveld overhandigde de checks persoonlijk. Veel jongeren waaieren na het eindexamen uit voor een studie of baan. Wie de doorstroomtoets in groep 8 goed maakt, kan ermee naar een andere school. Maar dat gebeurt lang niet altijd. De dienst Uitvoering Onderwijs kijkt naar inschrijvingen begin dit schooljaar. Door verhuizingen of afhaken kan het werkelijke aantal eindexamenleerlingen iets afwijken. Van iedereen die op zijn 16e in Nissewaard woonde, woont 59% op zijn 28e nog steeds of weer in deze gemeente. Wethouder Jeroen Posma feliciteerde zondag de vrijwilligers van het Bernissebad in Heenvliet met het 50-jarig jubileum. Tegelijk opende het buitenbad de deuren voor het nieuwe zwemseizoen. Het bad bestaat sinds 1975, maar vierde het jubileum dit jaar vanwege een gemist seizoen tijdens de pandemie. Sinds 2008 draaien vrijwilligers het bad volledig zelf, van kaartverkoop tot onderhoud van de machinekamer. De gemeente Voornaanzee opent de aanvraagperiode voor leerlingenvervoer in het schooljaar 2026-2027. Inwoners moeten de aanvraag voor 1 juni indienen. Ook als zij al gebruik maken van het leerlingenvervoer. Bij tijdige indiening volgt het besluit voor de start van het nieuwe schooljaar. Late aanvragen kunnen gevolgen hebben voor taxivervoer. Vervoer in de eerste twee schoolweken is dat.

0: daaraan niet gegarandeerd. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid. Er vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
7: Check sundays.nl.

0: voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 10 20.
1: De beste programma's. Regionieuws. De Linkagenda. Interviews. Sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit.

0: Link Actueel.
1: Vrijdag 15 mei wordt de vleermuisexcursie georganiseerd door de duinen van Oostvoorne. Tussen 21:15 en 22:45 s'avonds ga je samen met een boswachter op pad om vleermuizen te spotten en meer te leren over de vleermuizen zelf. Meer informatie over deze activiteit vind je op zuidhollandslandschap.nl.
0: Overal en altijd.

0: Beleef de 80-jarige oorlog in Historisch Museum Den Briel, in het centrum van de vestingstad Brielle. Met kunst, filmpjes, animaties en spelletjes kom je veel te weten. Wie was Willem van Oranje? Wat kwam de hertog van Alfa doen? Wie waren de watergeuzen? Ontdek de geheimen van de Brielse stadsgeschiedenis, de admiraal zoals Maarten Tromp en bekijk de bodemvondsten. Kijk voor uitgebreide informatie op historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij Kooi Care Hoekse Waard als een vis in het water. Kooi Care is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooikerhoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
5: Zoek je 1 aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. PostNL gaat in bezwaar tegen een boete van bijna 7 miljoen euro van de autoriteit Consumentmarkt voor te laat bezorgde post in 2023. Het bedrijf stelt dat de boete de continuïteit van de postverlening verder in gevaar brengt. PostNL kampt al langer met dalende postvolumes. Het Nederlandse biotechbedrijf MimeCure heeft 3 miljoen euro opgehaald om de ontwikkeling van een geneesmiddel tegen chronische longziekte te versnellen. De investeringsronde werd geleid door Addington Investment Group. MimeCure, voortgekomen uit de Rijksuniversiteit Groningen, richt zich op therapieën die beschadigd longweefsel herstellen via lichaams-eigen mechanismen. Het Amerikaanse bedrijf Infrastructure, eigenaar van het onderwijsplatform Canvas, heeft een akkoord bereikt met hackers die vorige week de software binnendrongen. De gestolen data is teruggegeven en vernietigd. Of losgeld is betaald, maakt het bedrijf niet bekend. Canvas heeft wereldwijd meer dan 30 miljoen gebruikers. Nederlanders kochten vorig jaar zo'n 8,5 miljoen huishoudelijke apparaten, 1,3% minder dan een jaar eerder. De totale uitgaven stijgen juist met 1,3% naar 3,8 miljard euro. Branchevereniging Applia Nederland verklaart dit doordat consumenten vaker kiezen voor duurdere apparaten zoals robotstofzuigers en koffiemachines. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid en vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
8: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres.

0: voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
1: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
2: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via benissepop.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

Anastasia was daar en Left Outside Alone. Goedemorgen allemaal. Het is dinsdag, het is 12 mei. Buiten is het, ja, wat sombertjes, hè? Ja, vind ik wel. Het weer van vandaag wordt nog meer bewolkter en de kans op neerslag neemt ook toe op Voorneputten. Met vanavond is er ook kans op een regenbui. En vanmiddag stijgt de temperatuur tot 13 graden. De wind is matig, windkracht 4. Vannacht is het dan weer helder en koelt het af tot een graad of 8. Zo is mij verteld. Zometeen muziek van Jennifer Lopez. Ik heb ook later dit uur nog Mark Anthony voor je en Nelly Furtado. En deze van Madness nu. Dit is Our House.

0: Link Actueel.
1: Van vrijdag 22 mei tot en met maandag 25 mei is het weer tijd voor de traditionele paardenmarkt in Heenvliet. Je kunt in het Pinksterweekend terecht op de markt voor de paarden, maar ook kun je een bezoek brengen aan de kermis en de feesttenten. Daarnaast staat ook een kunstmarkt, een vinylmarkt en een oldtimershow op het programma. Meer informatie over de paardenmarkt vind je op paardenmarkt-heenvliet.nl.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Queen en Killer Queen aan Jennifer Lopez. En David Guetta met Save Me Tonight. En daarvoor nog Shaggy met O Carolina. En daarvoor Madness met Our House. Zometeen het regionieuws van 9:30. En daarna nog veel meer leuke muziek natuurlijk. En in de tussentijd draai ik er nog eentje van Panic at the Disco. Hey, look, ma, I made it, hoor je nu. Terwijl jij een bakje koffie inschenkt.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
4: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
5: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
6: Goedkope poetspullen.
7: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse.
6: Goedkopepoetspullen.nl.
7: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 9:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
10: Vijf bewoners aan het Wezelveen in Spijkenisse hebben de postcodestraatprijs van de postcode loterij gewonnen. Op postcode 3205ET viel een prijs van 25.000 euro per lot. En daarnaast werd een nieuwe BMW verloot. Ambassadeur Gaston Starreveld overhandigde de checks persoonlijk. Veel jongeren waaieren na het eindexamen uit voor een studie of baan. Wie de doorstroomtoets in groep 8 goed maakt, kan ermee naar een andere school. Maar dat gebeurt lang niet altijd. De dienst Uitvoering Onderwijs kijkt naar inschrijvingen begin dit schooljaar. Door verhuizingen of afhaken kan het werkelijke aantal eindexamenleerlingen iets afwijken. Van iedereen die op zijn 16e in Nissewaard woonde, woont 59% op zijn 28e nog steeds of weer in deze gemeente. De gemeente Voorne-aan-Zee opent de aanvraagperiode voor leerlingenvervoer in het schooljaar 2026 tot 2027. Inwoners moeten de aanvraag voor 1 juni indienen. Ook als zij al gebruik maken van het leerlingenvervoer. Bij tijdige indiening volgt het besluit voor de start van het nieuwe schooljaar. Late aanvragen kunnen gevolgen hebben voor taxivervoer. Vervoer in de eerste twee schoolweken is dan niet gegarandeerd. Wethouder Jeroen Posma feliciteerde zondag de vrijwilligers van het Bernisse Bad in Heenvliet met het 50-jarig jubileum. Gelijk opende het buitenbad de deuren voor het nieuwe zwemseizoen. Het bad bestaat sinds 1975, maar vierde het jubileum dit jaar vanwege een gemist seizoen tijdens de pandemie. Sinds 2008 draaien vrijwilligers het bad volledig zelf, van kaartverkoop tot onderhoud van de machinekamer. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
11: Link weer.
12: Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid. Er vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden.
0: Link reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
14: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk.
13: Witkamp-treding in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptreding.nl. Witkamp met 2 T's.
0: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
13: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
8: En nu terug naar de

We gingen terug naar 1987 met Bon Jovi, Wanted, Dead or Alive, hoorde je net hier op Link. Zometeen ook nog Teddy Swims en Mr. Know-It-All. En daarna Nelly Furtado en Powerless. Wat dacht je van deze? Ook wel weer lekker. Mark Anthony en You Sang To Me. Ik kijk of ik nog gek nieuws heb trouwens voor je. Uit de grote boze buitenwereld. Nee, niet zo heel veel. Kan je wel vertellen dat vandaag 12 mei is, maar dat wist je zelf ook al. De dag van het tandvlees. Het is de internationale dag van de verpleging. En de internationale dag van de plantgezondheid.

0: Link actueel.
1: Donderdag 14 mei vindt de schilderworkshop plaats in Beeldentuin Ravenstein in Heenvliet. Kinderen van 4 tot en met 14 jaar oud kunnen aan de slag gaan tijdens de workshop die ongeveer 1,5 uur duurt en wordt gegeven door Elma van het Hof. Het eigen gemaakte kunstwerk mogen de deelnemers na afloop mee naar huis nemen. Meer informatie over de kinderworkshop vind je op ruïne-ravenstein.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Nelly Furtado en Powerless, Say What You Want, naar Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Zometeen het nieuws van 10 uur. Voor die tijd nog Human League, Milk Inc. en Tom Cochran draai ik allemaal voor je. Schalt over heel voor de putten van, rokanje tot aan tinten, denk ik. Ja, nou, je kan nog wel verder, van tot aan de berenplaat. Laten we het zomaar doen. En van, Hellevoetsluis tot aan Den Briel. Overal hoor je lekkere platen voorbij komen. Dit is Tom Cochran, Life is a Highway.

0: Beleef de 80-jarige oorlog in Historisch Museum Den Briel, in het centrum van de vestingstad Brielle. Met kunst, filmpjes, animaties en spelletjes kom je veel te weten. Wie was Willem van Oranje? Wat kwam de hertog van Alfa doen? En wie waren de watergeuzen? Ontdek de geheimen van de Brielse stadsgeschiedenis, de admiraal zoals Maarten Tromp en bekijk de bodemvondsten. Kijk voor uitgebreide informatie op historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw...

0: Tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
1: Floradek, hovenier voor een leven lang dat plezier.
0: Floradektuinaanleg.nl.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het is nog niet zeker dat de Britse premier Keir Starmer aftreedt na interne druk vanuit zijn eigen Labour-partij. Minister Darren Jones sloot een vertrek niet uit. Zeker 72 van de 403 Labour-parlementariërs willen nieuwe leider. Ook minister van Binnenlandse Zaken Shabama Mahmood riep Starmer op te vertrekken. Hij heeft ook medestanders binnen het kabinet. Cosmetica en parfumerieketen Douglas boekt in het afgelopen kwartaal minder winst door prijsbewust consumentengedrag. De aangepaste winst daalde met 5,1% naar 116 miljoen euro. Geopolitieke onzekerheid, stijgende inflatie en hogere energiekosten zorgde voor het laagste consumentenvertrouwen in de eurozone sinds eind 2022. De omzet steeg wellicht dankzij exclusieve merken. PostNL gaat in bezwaar tegen een boete van bijna 7 miljoen euro van de autoriteit Consumentmarkt voor te laat bezorgde post in 2023. Het bedrijf stelt dat de boete de continuïteit van de postverlening verder in gevaar brengt. PostNL kampt al langer met dalende postvolumes. Het Nederlandse biotechbedrijf MimeCure heeft 3 miljoen euro opgehaald om de ontwikkeling van een geneesmiddel tegen chronische longziekte te versnellen. De investeringsronde werd geleid door Addington Investment Group. MimeCure, voortgekomen uit de Rijksuniversiteit Groningen, richt zich op therapieën die beschadigd longweefsel herstellen via lichaams-eigen mechanismen. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid en vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Hey, Kreutse Koker.
8: Ja, wat nou weer?
7: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
8: Nee, nog niet.
7: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
8: Oh ja, joh.
7: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
8: Nou, dat heb je goed gedaan.
7: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
8: Zeker.
7: Ja toch, niet dan? Echt wel.
9: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heewied. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histus, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur Link.

John Legend en Safe Room was dat op deze 12e mei. Dan zijn er ook mensen jarig. Ik denk bijvoorbeeld aan Gers Pardoel, die wordt vandaag 45. Vandaag is ook Annegien Steenhuizen jarig. Die was presentatrice van het journaal, volgens mij, op televisie. 49 wordt ze vandaag. We feliciteren vandaag ook Stephen Baldwin, de Amerikaanse acteur, die vandaag 60 kaartjes mag uitblazen. Manon Thomas, dat is Nederlands televisiepresentatrice, wordt 63. Emilio Estevez, dat is ook een acteur, die wordt 64. En Steve Winwood, de gitarist en de zanger, wordt vandaag 78. Allemaal van harte gefeliciteerd. Als jij vandaag jarig bent, feliciteer ik jou ook. En draai ik Safri Duo over jou met Play the Life.

0: Link actueel.
1: Mensen die altijd al eens met de politie hebben willen gamen, kunnen op woensdag 13 mei tussen 3 en 4:30 middags terecht in gebouw De Driehoek aan de Vrouwenmachteldweg in Oostvoorne. Je kunt de strijd aangaan met de agenten tijdens games en dit is allemaal geheel gratis. Wel is het nodig om jezelf van tevoren aan te melden via de website van Stichting Push. Dit kan via stichting-push.nl onder het kopje activiteiten.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Brad en de Guitar Man, daarvoor nog Nirvana, Michael Walden en Gimme Gimme Gimme. Het is 12 mei, hè? Dat had ik je al verteld. Maar je weet natuurlijk ondertussen ook wel dat de examens zijn begonnen. Gisteren gebeurde dat al. Examens, adreskunde, VMBO, die doen dat vandaag. Tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormgeving. Werkvorm heette dat volgens mij toch voorheen. Nou ja, textiele vormgeving. VWO doet dat vandaag. En HAVO gaat geschiedenis doen. Ook scheikunde vanmiddag. Frans is er voor het VMBO vanmiddag. En Nederlands voor het VWO. Succes en sterkte allemaal als je nog aan het blokken bent. Zometeen 10:30, dan hoor je hier het regio-nieuws. Nu Liberty X.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
3: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
2: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
3: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Slees Hellevoetsluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
5: Check sundays.nl.
6: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
7: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 10:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
10: Veel jongeren waaieren na het eindexamen uit voor een studie of baan. Wie de doorstroomtoets in groep 8 goed maakt, kan ermee naar een andere school. Maar dat gebeurt lang niet altijd. De dienst Uitvoering Onderwijs kijkt naar inschrijvingen begin dit schooljaar. Door verhuizingen of afhaken kan het werkelijke aantal eindexamenleerlingen iets afwijken. Van iedereen die op zijn 16e in Nissewaard woonde, woont 59% op zijn 28e nog steeds of weer in deze gemeente. 5 bewoners aan het Wezelveen in Spijkenisse hebben de postcodestraatprijs van de postcodeloterij gewonnen. Op postcode 3205ET viel een prijs van 25.000 euro per lot. En daarnaast werd een nieuwe BMW verloot. Ambassadeur Gaston Starreveld overhandigde de checks persoonlijk. Wethouder Jeroen Posma feliciteerde zondag de vrijwilligers van het Bernisse Bad in Heenvliet met het 50-jarig jubileum. Tegelijk opende het buitenbad de deuren voor het nieuwe zwemseizoen. Het bad bestaat sinds 1975, maar vierde het jubileum dit jaar vanwege een gemist seizoen tijdens de pandemie. Sinds 2008 draaien vrijwilligers het bad volledig zelf, van kaartverkoop tot onderhoud van de machinekamer. Gemeente Voornaanzee.

0: opent de aanvraagperiode voor leerlingenvervoer in het schooljaar 2026 tot 2027. Inwoners moeten de aanvraag voor 1 juni indienen. Ook als zij al gebruik maken van het leerlingenvervoer. Bij tijdige indiening volgt het besluit voor de start van het nieuwe schooljaar. Late aanvragen kunnen gevolgen hebben voor taxivervoer. Vervoer in de eerste 2 schoolweken is dan niet gegarandeerd. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid. Er vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden.
3: Link reclame.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
6: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de dure automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
8: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
3: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

Ed Sheeran en The A-Team hoorde je net op Link. En misschien denk jij van, ik wil ook wel eens een leuke plaat horen die ik eigenlijk nooit voorbij wil komen. Ik dacht dat ze allemaal leuk waren, maar misschien is dat niet zo voor jou. Laat mij het dan eens even weten. Stuur een mailtje naar gertjan@linkmedia.nl of door redactie@linkmedia.nl. Dan weet je zeker dat het aankomt. En ja, ik lees niet altijd mijn mail op de een of andere manier. Zometeen hoor je hier Bella Ray nog. Die Bella Kay moet ik zeggen, die hoef je niet aan te vragen. En die van Atomic Kitten ook niet. Dit is Hole Again.

0: Link actueel.
1: Vanaf dinsdag 19 mei vindt een nieuwe editie van de avondvierdaags in Brielen en Vierpolders plaats. Jong en oud hebben weer de mogelijkheid om 4 dagen mee te wandelen en sportief bezig te zijn. Priscilla is onderdeel van de organisatie van deze avondvierdaagse en vertelde meer over de aankomende editie.
2: Nou, de routes lijken een beetje op hetzelfde als vorig jaar. Er waren ook hele leuke routes. We komen ook

0: allerlei verschillende plekken die mensen eigenlijk nog niet hadden ontdekt. Dus dat is door de natuur, maar over de wegen, over de wallen, door de voorstraat. Ja, het worden echt hele leuke routes weer. En qua aanmeldingen gaan we richting de 900. Nee, we hebben inderdaad medailles en familieleden mogen natuurlijk altijd de laatste avond in de voorstraat staan om hun kleinkinderen en kinderen ook aan te moedigen. En wij hebben ook op de laatste avond nog een leuke DJ geregeld.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Sedera and the Glory of Love. Nou, Bella Kay en Love It, Love It, Love It, Love It, Love It, Love It. Dus dat. Zometeen heb ik voor jou ook nog Manau en La Tribu Dana. En Bob Marley met One Love, People Get Ready. En deze van Whitney Houston staat nu op mijn lijstje. En ik draai hem dan ook maar. I'm Your Baby Tonight.

0: Beleef de 80-jarige oorlog in Historisch Museum Den Briel, in het centrum van de vestingstad Brielle. Met kunst, filmpjes, animaties en spelletjes kom je veel te weten. Wie was Willem van Oranje? Wat kwam de hertog van Alfa doen? En wie waren de watergeuzen? Ontdek de geheimen van de Brielse stadsgeschiedenis, de admiraal zoals Maarten Tromp en bekijk de bodemvondsten. Kijk voor uitgebreide informatie op historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een

0: gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
1: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histus, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via benissenpop.nl.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het KNMI waarschuwt vanavond voor zware windstoten in het noordelijk kustgebied. In de provincie Noord-Holland, Flevoland, Friesland en Groningen geldt vanaf 7 uur tot middernacht code geel. Windstoten uit noordwestelijke richting kunnen 80 km per uur bereiken. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden. In de nacht trekt de wind weer weg. In 2025 ontving de stichting Reclamecode de meeste klachten over een reclamespotje van pretpark Walibi voor de jaarlijkse Fright Nights. Het spotje toont een bange, bebloede vrouw in een glazen kooi die wordt geveild door griezelfiguren. Na de veiling zag zij door de bodem, waarna de kooi met bloed besmeurd raakt. In totaal kwamen er bijna 900 klachten binnen. De 66-jarige Jan B., verdacht in een zedenzaak met zeker 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Dat bepaalde de rechtbank in Amsterdam vandaag. B. wordt verdacht van poging tot verkrachting van een peuter, onzedelijk betasten van een 13-jarige en het maken van kinderpornografische afbeeldingen van 2 jonge kinderen. Het is nor niet zeker dat de Britse premier Keir Starmer aftreedt na interne druk vanuit zijn eigen Labour-partij. Minister Darren Jones sloot een vertrek niet uit. Zeker 72 van de 403 Labour-parlementariërs willen een nieuwe leider. Ook minister van Binnenlandse Zaken, Shabama Mahmood, riep Starmer op te vertrekken. Hij heeft ook medestanders binnen het kabinet. Het weer nog. Vanmiddag is er wat bewolking en kans op lokale buien. Desondanks stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. Wat aangenamer is dan voorgaande dagen. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
8: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
9: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur Link.
10: Een nieuw uur Link.

U2, en even better than the real thing, aan het begin van deel 3 van Koffietijd. Daarin hoor je zometeen Depeche Mode en later het uur ook nog Nelly Furtado en Olivia Dean en Ricky Martin. Natuurlijk is er ook nieuws uit de wereld van de showbiz. Het gaat bijvoorbeeld over Dothan, het gaat over de koning en de koningin. En het gaat over de Beatles. Hoor je straks allemaal na 11:30. Maar eerst deze van John Legend en PDA.

0: Link actueel.
1: Zanger Johnny Valentino uit Hellevoetsluis heeft een repertoire die onder andere bestaat uit eigen nummers. En sinds kort heeft hij weer een nieuwe single uitgenaamd Jij bent anders dan de rest. Johnny schoof in de studio van Link aan met zijn nieuwe single om het verhaal hierachter te vertellen.
2: Nou, we werken al een aantal jaren met vaste mensen. Met Laurens van Wessel, dat is de producer van Frans Bauer. En ook van Johnny Valentino. En Olaf Hesselmans. En ik gooi dan eigenlijk altijd wat dingetjes op van ik zou wel zo'n soort plaat willen hebben. De vorige plaat was een soort Americana-plaat. Zijn we hier ook nog geweest, was hartstikke leuk.
1: Ja.
2: En nu had ik zoiets van, ja, ik wil een echte zomerplaat. Een beetje merengue, dat vind ik zelf ook leuke muziek. En dan kwam deze plaat naar voren. Dan krijg ik een aantal liedjes gestuurd van, kan je dat, vind je dat leuk, vind je dat. En deze vond ik eigenlijk gelijk in één keer leuk. En ik denk, nou, heb ik een goede feel bij. Dus die gaan we opnemen. Een leuke tekst, goede muziek, mooi geproduceerd. En het leuke is ook nog met een dansgroep uit Spijkenisse heb ik de videoclip mee opgenomen. In mijn biografie zit altijd dat ik Mr. Positiever ben. Dus ja, bij al mijn platen wil ik wel het positieve gevoel altijd meegeven. Dat hoeveel ellende er ook in de wereld of om je heen is. Ja, kijk naar buiten, geniet van elkaar, geniet van het leven. En ja, zo zit ik eigenlijk zelf ook in elkaar. Dus dan wil ik eigenlijk met allemaal liedjes wil ik dat meegeven van maak er wat leuk van. Want het begint bij jezelf natuurlijk altijd.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Waylon was dat met de happy song naar die Depeche Mode en Enjoy the Silence. Het weer van vandaag, het wordt steeds bewolkter. De kans op neerslag neemt toe op voor de putten. Vanavond ook meer kans op een regenbui. Hebba, het is 13 graden, is ook niet echt warm. Het is eigenlijk gewoon niet zo'n lekker weekje van de week. Hè? Nee, het blijft ook een beetje zo. Er zijn wel wat opklaringen, maar er is ook veel kans op regen. 12 graden overdag, 7 graden s'nachts. Ja, het is niet echt lekker. Maar de week erop wordt het allemaal weer beter, is mij verteld. Dit zijn de Gibson Brothers in Cuba, New Blink.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
4: Goedkope poetspullen.nl.
5: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse.
4: Goedkopepoetspullen.nl.
5: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
0: Regio Nieuws op Link.
6: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
7: Veel jongeren waaieren na het eindexamen uit voor een studie of baan. Wie de doorstroomtoets in groep 8 goed maakt, kan ermee naar een andere school. Maar dat gebeurt lang niet altijd. De dienst Uitvoering Onderwijs kijkt naar inschrijvingen begin dit schooljaar. Door verhuizingen of afhaken kan het werkelijke aantal eindexamenleerlingen iets afwijken. Van iedereen die op zijn 16e in Nissewaard woonde, woont 59% op zijn 28e nog steeds, of weer, in deze gemeente. Vijf bewoners aan het Wezelveen in Spijkenisse hebben de postcodestraatprijs van de postcodeloterij gewonnen. Op postcode 3205ET viel een prijs van 25.000 euro per lot. En daarnaast werd een nieuwe BMW verloot. Ambassadeur Gaston Starreveld overhandigde de checks persoonlijk. De gemeente Voorne-aan-Zee opent de aanvraagperiode voor leerlingenvervoer in het schooljaar 2026 tot 2027. Inwoners moeten de aanvraag voor 1 juni indienen. Ook als zij al gebruik maken van het leerlingenvervoer. Bij tijdige indiening volgt het besluit voor de start van het nieuwe schooljaar. Late aanvragen kunnen gevolgen hebben voor taxivervoer. Vervoer in de eerste twee schoolweken is dan...

0: niet gegarandeerd. Wethouder Jeroen Posma feliciteerde zondag de vrijwilligers van het Bernissenbad in Heenvliet met het 50-jarig jubileum. Tegelijk opende het buitenbad de deuren voor het nieuwe zwemseizoen. Het bad bestaat sinds 1975, maar vierde het jubileum dit jaar vanwege een gemist seizoen tijdens de pandemie. Sinds 2008 draaien vrijwilligers het bad volledig zelf, van kaartverkoop tot onderhoud van de machinekamer. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. Landinwaarts raakt de lucht geregeld bewolkt, waardoor het weerbeeld een grijs karakter krijgt. En het wordt zo'n 11 graden op de Waddeneilanden tot 14 graden zuidwaarts.
3: Link reclame.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
6: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
7: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
8: Chocoparadijs.nl.
7: Chocoparadijs.nl.
3: En nu terug naar de muziek.

0: Nelle Furtado en Timbaland met Promiscuous hoorde je net op het geluid van Voor de Putten.
1: Link.
0: Precies, dat zijn wij. Ik heb nieuws uit de wereld van de showbiz voor je. Over Dotan bijvoorbeeld. Zondagavond stond hij tijdens een concert in Polen stil bij het belang om jezelf te kunnen zijn. Maar die boodschap die zorgde voor verdeeldheid in de zaal. Want een deel van het publiek liep zelfs weg toen de zanger sprak over zijn homoseksualiteit. Maar hij laat zich de mond niet snoeren en deelt nu op Instagram een statement.
1: Link.
0: Ander nieuws uit de wereld van de showbiz over koning Willem-Alexander en koningin Maxima. De Indiase minister-president Narendra Modi komt namelijk komend weekend voor een bezoek naar Nederland. En zaterdag dan gaat hij ook naar de koning en de koningin toe. Dus ja, gezellig.
1: Link.
0: Pakje thee, denk ik. Zometeen ook nog meer leuke muziek over Olivia Dean en Wang Chung komt eraan. En aha, maar eerst nog dat allerlaatste berichtje wat ik heb uit de wereld van de showbiz. De Beatles, daar komt een Beatles museum. Dan kun je zeggen, er zijn er toch al genoeg? Nou, in Liverpool stikt het ervan. Maar in Londen was het er nog niet. En dat komt er nu ook. Een officieel Beatles museum in Londen. In 2027 moet de Fan Experience openen aan 3 Savile Row. Dat is het oorspronkelijke adres van de Beatles platenmaatschappij Apple Corps. De locatie is ook de plek waar het album Let It Be in de kelder werd opgenomen. En waar de groep in 1969 op het dak hun laatste concert gaf. Dus ja, als je dan een bedevaart wil doen. Niet alleen in Liverpool, maar nu ook naar Londen.
1: Link.
0: Dat was nieuws in de wereld van de showbiz. Dit is Aha, I've Been Losing You. It wasn't rain.

0: Link actueel.
1: Vanaf dinsdag 19 mei vindt een nieuwe editie van de Avondvierdaagse in Brielen en Vierpolders plaats. Jong en oud hebben weer de mogelijkheid om 4 dagen mee te wandelen en sportief bezig te zijn. Priscilla is onderdeel van de organisatie van deze Avondvierdaagse en vertelde meer over de aankomende editie.
2: Nou, de routes die zijn, lijken een beetje op hetzelfde als vorig jaar. Er waren ook hele leuke routes. We komen op allerlei verschillende plekken die mensen eigenlijk nog niet hadden ontdekt. Dus dat is door de natuur, maar over de wegen, over de wallen, door de voorstraat. Ja, het worden echt hele leuke routes weer. En qua aanmeldingen gaan we richting de 900. Nee, we hebben inderdaad medailles en familieleden mogen natuurlijk ook de laatste avond in de voorstraat staan om hun kleinkinderen en kinderen ook aan te moedigen. En wij hebben ook op de laatste avond nog een leuke DJ geregeld.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Wang Chung and everybody have fun tonight. Nou, waarom niet, hè? Ja, vier vannacht maar een feestje. Morgen wel weer gezond op en snel op en gewoon weer naar je werk. Ja, met een bakje koffie kon je alles wel weer te boven waarschijnlijk. Lieve Dien zat er nog voor met Man I Need. En zometeen wordt het hier 12 uur. Dat betekent dat ik er ook van tussen ga. Ja, dat is, ja, dat zijn de laatste platen die ik ga draaien zometeen. Van Pixie Lott, van Ricky Martin en van Bob Sinclair. Ik vertel je ook nog eventjes dat zometeen na 12 uur hier de Link Lunch aanbreekt. Ik zeg alvast, eet smakelijk. En in die Link Lunch, dat is een programma ook. Ja, dat is een programmanaam. Kan er ook niks aan doen, zo heet het hier. Perry, die gaat er, ja, die vraagt, ondervraagt bijvoorbeeld Nina Valkhoff over haar kunstprojecten. Ik ben benieuwd waar het over gaat. En er wordt ook gepraat over de stichting Bikkels voor Kinderen. En wat dat is, hoor je straks ook. Dit is Bob Sinclair en Steve Edwards. World, hold on.

0: Beleef de 80-jarige oorlog in Historisch Museum Den Briel, in het centrum van de vestingstad Brielle. Met kunst, filmpjes, animaties en spelletjes kom je veel te weten. Wie was Willem van Oranje? Wat kwam de hertog van Alfa doen? En wie waren de watergeuzen? Ontdek de geheimen van de Brielse stadsgeschiedenis, de admiraal zoals Maarten Tromp en bekijk de bodemvondsten. Kijk voor uitgebreide informatie op historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmanager...

0: schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 12 uur.
4: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Ik ben Edward Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Havenbedrijf Rotterdam moet niet alleen zijn eigen uitstoot omlaag brengen, maar ook stoppen met het doorvoeren van fossiele brandstoffen naar andere landen. Dat wil milieugroep Advocates for the Future. Die vindt dat de haven zich met het huidige beleid niet houdt aan het klimaatakkoord van Parijs.

0: Daarin is afgesproken dat de wereld in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Ook Nederland. In 2025 ontving de Stichting Reclamecode de meeste klachten over een reclamespotje van pretpark Walibi voor de jaarlijkse Fright Nights. Het spotje toont een bange, bebloede vrouw in een glazen kooi die wordt geveild door gijzelfiguren. Na de veiling zakt ze door de bodem, waarna de kooi met bloed besmeurd raakt. In totaal kwamen er 889 klachten binnen. Het is nog niet zeker dat de Britse premier Starmer aftreedt na interne druk van zijn eigen Labour-partij. Minister Darren Jones sloot de vertrek niet uit. Zeker 72 van de 403 Labour-parlementariërs willen een nieuwe leider. Ook minister van Binnenlandse Zaken, Shabana Mahmood, riep Starmer op te vertrekken. Hij heeft ook medestanders binnen het kabinet. De 66-jarige Jan B., verdachte in een zedenzaak met zeker 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieterbaancentrum. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. B. wordt verdacht van poging tot verkrachting van een peuter, onzedelijk betasten van een 13-jarige en het maken van kinderpornografische afbeeldingen van 2 jonge kinderen. B. werkte als invalkracht op verschillende kinderdagverblijven. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
4: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
5: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
6: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
5: Floradektuinaanleg.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur.

Coldplay en Hymn for the Weekend. Hier als opener van een nieuwe Link Lunch voor deze dinsdag 12 mei alweer. Tot 1 uur praat ik je bij over het laatste nieuws uit Voorneputten. En dat doen we ook vandaag natuurlijk weer met diverse gasten in de uitzending. Sylvia en Gabriel die zijn zometeen in de studio om het te hebben over Stichting Bikkels. En later dit uur hebben we ook kunstenares Nina Valkhoff aan de lijn over haar projecten die ze in en buiten onze regio allemaal aan het doen is. Ze reist onder andere de hele wereld over met het maken van haar kunstwerken. Uiteraard natuurlijk ook weer een blik in de regioagenda. Wat is er allemaal te doen op Voorneputten de komende tijd? En natuurlijk de beste muziek van vroeger en nu. Dit is tot 1 uur, Link Lunch.

0: Diana Ross en Chain Reaction hoort hier bij Link Lunch. Je luistert naar de streekomroep van Voorne Putten. We brengen het laatste nieuws uit Nissewaard en Voorne aan Zee. En we hebben twee gasten in de studio, want Stichting Bikkels is een stichting uit onze regio die ondersteuning biedt aan zorgintensieve jongvolwassenen met een beperking en kinderen die ernstig, ongeneeslijk of chronisch ziek zijn. En op een indirecte manier ondersteunt de stichting hiermee ook de gezinnen van deze kinderen en jongvolwassenen. We zijn erg benieuwd naar het hele verhaal. En daarom zijn Sylvia en Gaudio in de studio. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik vraag me altijd inderdaad in eerste instantie af, wat is jullie functie binnen Stichting Bikkels en hoe zijn jullie hier ooit terechtgekomen?
2: Nou, ik ben eigenlijk gevraagd door een stelletje topondernemers hier op Voorne Putten om mee te werken aan de stichting. Ik ben dan voornamelijk verantwoordelijk voor de fondsenwerving. Dus ik schrijf de fondsen aan. En dan hebben we zeg maar best een, wat ik net al zei, een goed bestuur. We hebben Daan van de End, de directeur van Topmovers. We hebben Carola Berkel, dat is de directeur van DC Berkel. En we hebben Bas Ruts in ons team zitten, zeg maar, in ons bestuur. En Bas Ruts is een financieel directeur van Miele wereldwijd. En met elkaar, we hebben allemaal onze eigen taken, met elkaar doen we dit. En dan hebben we ook nog Gabriel, die dus nu naast me zit. En Gabriel is min of meer onze adviseur en ook onze lobbyist binnen de stichting.
0: Ja, want ik begrijp inderdaad dat jij onder andere eigenlijk je netwerk ook inzet om... kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, ik kom zelf ook uit Briele en geboren en getogen. En ik heb nu sinds 10 jaar mijn eigen mediaproductiebedrijf. Dus ik maak tv-programma's voor RTL4 en Videoland. Nederland ontdekt, met onder andere met Els ook. Die komt ook uit Rokanje, dus ook een bekende van Link Media volgens mij. En wat ik doe is met de deelnemers van Nederland ontdekt, die helpen met... ik help eigenlijk met geld inzamelen voor de stichting, ook voor Stichting Bikkels. En eigenlijk vond ik het leuk ook om na zoveel jaren ondernemen om ook wat terug te doen ook ik vind maatschappelijk ondernemen heel erg belangrijk. En ondernemen is eigenlijk best wel, doe je eigenlijk voor jezelf. En ik wilde eigenlijk wat terug doen. Dus met onze deelnemers en partijen uit het programma zorgen er ook voor dat voor Stichting Bikkels dat er ook geld wordt ingezameld, ook voor de kinderen van Voorne Putten.
0: Mooi. Ja, en hoe is de stichting ooit ontstaan? Wanneer is dat idee geboren en hoe lang zijn jullie al actief?
2: Ja, we zijn morgen bestaan we 6 jaar. Dus dat is, wordt wel een klein feestje misschien.
0: Ja.
2: En de ondernemers waar ik het net over had, die wilden eigenlijk wat terug doen voor de maatschappij. Dus die zeiden van we moeten met een stichting gaan we proberen zoveel mogelijk geld in te zamelen. Ontzettend daarvoor in te spannen. En ze zijn ook heel enthousiast om dat te doen. En met elkaar halen we toch best wel heel veel geld op om de kinderen, en zeker de kinderen die in zorg zijn bij City Kids hier op het eiland. Omdat City Kids de grootste aanbieder van de zorg aan deze kinderen is. Juist voor City Kids, voor die kinderen, om ontwikkelingsgerichte materialen te kopen. Mooie en functionele buitenspeeltoestellen. Aan te schaffen en zo deze kinderen wat meer zelfredzaamheid te geven. En dat ze zich ook beter kunnen ontwikkelen. Dus zo is het eigenlijk een beetje ontstaan.
0: Ja, en ik zag inderdaad op de website ook diverse projecten voorbij komen. Wat voor projecten pakken jullie zoal op met de stichting?
2: Wat ik net al zei, hè, als er een nieuwe vestiging is, dus dat kan van City Kids zijn of een andere organisatie. En dan, wij werken echt wel op Voorne Putten. Dan zorgen wij voor eigenlijk zoveel mogelijk.

materialen, omdat een zorgorganisatie natuurlijk de basismaterialen zelf aanschaft, maar juist om het leven net wat leuker en draaglijker te maken voor deze kinderen die toch al pech hebben in het leven. Proberen wij dus zoveel mogelijk materialen aan te schaffen, zodat ze, want we praten dan ook over kinderen die bijvoorbeeld helemaal niks kunnen, die alleen maar op hun rug kunnen liggen, die zijn dan gebaard.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bernisse Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming On Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl.
4: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
5: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op Fit20 Hellevoetsluis.
6: Goedkopepoetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 14:30.
0: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Vijf bewoners aan het Wezelveen in Spijkenisse hebben de postcodestraatprijs van de postcode loterij gewonnen. Op postcode 3205ET viel een prijs van 25.000 euro per lot. En daarnaast werd een nieuwe BMW verloot. Ambassadeur Gaston Starreveld overhandigde de checks persoonlijk. Veel jongeren waaieren na het eindexamen uit voor een studie of baan. Wie de doorstroomtoets in groep 8 goed maakt, kan ermee naar een andere school. Maar dat gebeurt lang niet altijd. De dienst Uitvoering Onderwijs kijkt naar inschrijvingen begin dit schooljaar. Door verhuizingen of afhaken kan het werkelijke aantal...

0: eindexamenleerlingen iets afwijken. Van iedereen die op zijn 16e in Nissewaard woonde, woont 59% op zijn 28e nog steeds of weer in deze gemeente. Wethouder Jeroen Posma feliciteerde zondag de vrijwilligers van het Bernissebad in Heenvliet met het 50-jarig jubileum. Tegelijk opende het buitenbad de deuren voor het nieuwe zwemseizoen. Het bad bestaat sinds 1975, maar vierde het jubileum dit jaar vanwege een gemist seizoen tijdens de pandemie. Sinds 2008 draaien vrijwilligers het bad volledig zelf, van kaartverkoop tot onderhoud van de machinekamer. De gemeente heeft een kort geding verloren van het CVO over schoolgebouw Charles de Foucault. De rechter wees de eis tot ontruiming voor eind juli af om te voorkomen dat leerlingen op straat komen. Het CVO mag het pand voorlopig blijven gebruiken, maar moet wel een oplossing zoeken. Op de locatie is nieuwbouw gepland voor twee basisscholen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen hoog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmeester...

0: tuinwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
2: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
4: Check sundays.nl.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: En nu terug naar de...

0: Link Actueel.
1: Vrijdag 15 mei wordt de vleermuisexcursie georganiseerd door de duinen van Oostvoorne. Tussen 21:15 en 22:15 s'avonds ga je samen met een boswachter op pad om vleermuizen te spotten en meer te leren over de vleermuizen zelf. Meer informatie

0: Over deze activiteit vind je op zuidhollandslandschap.nl.
1: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Beleef de 80-jarige oorlog in Historisch Museum Den Briel, in het centrum van de vestingstad Brielle. Met kunst, filmpjes, animaties en spelletjes kom je

0: veel te weten. Wie was Willem van Oranje? Wat kwam de hertog van Alba doen? En wie waren de watergeuzen? Ontdek de geheimen van de Brielse stadsgeschiedenis, de admiraal zoals Maarten Tromp en bekijk de bodemvondsten. Kijk voor uitgebreide informatie op historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
4: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
5: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
6: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 2:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Edward Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Britse premier Starmer zal doorgaan met regeren en treedt dus niet af. Starmer vergaderde vanmorgen met ministers die volgens Britse media niet met hem verder wilden na de verkiezingsnederlaag van vorige week. Zeker 72 Labour-parlementsleden riepen hem op onmiddellijk af te treden. Starmer heeft ook medestanders binnen het kabinet. De staatssecretaris van Volkshuisvesting en Lokale Overheid, Van Boele, diende wel haar ontslag in. In Brussel demonstreren een paar duizend demonstranten voor de 6e keer in een jaar tijd tegen de bezuinigingsmaatregelen van de Belgische regering. Men vindt dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid. Een van de vakbonden, de ACV, is tegen pensioenhervormingen. De bond vindt dat mensen minder overhouden en toch flexibeler en langer moeten werken. Deze week worden enkele voorgestelde hervormingen besloten in het parlement. Vannacht heeft Rusland weer aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Een paar uur na het aflopen van het driedaagse staakt het vuren werden drones afgevuurd op de hoofdstad Kiev. President Zelensky spreekt over meer dan 200. Op zijn beurt zegt Rusland dat Oekraïne na het verlopen van het staakt het vuren drones op Rusland heeft afgevuurd. Thijs Verwest, alias Didier Chesto, heeft een rechtszaak tegen een Amerikaanse advocaat van het kantoor gewonnen. Het Amsterdamse gerechtshof oordeelde vandaag dat hij 17 miljoen euro krijgt wegens verkeerd belastingadvies. Chesto bleek jaren geleden in de VS te weinig belasting te hebben betaald. Hij was daar wel toe verplicht, omdat hij er zo lang verbleef dat hij als fiscaal inwoner gold. Maar een advocatenkantoor in Amerika had hem daarover verkeerd voorgelicht. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service.

0: Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
1: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
2: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
3: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via benissepop.nl. Benissepop.nl.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: Link Actueel.
1: Mensen die altijd al eens met de politie hebben willen gamen, kunnen op woensdag 13 mei tussen 3 en 4:30 middags terecht in gebouwde driehoek aan de Vrouwenmachteldweg in Oostvoorne. Je kunt de strijd aangaan met de agenten tijdens games en dit is allemaal geheel gratis. Wel is het nodig om jezelf van tevoren aan te melden via de website van Stichting Push. Dit kan via stichting-push.nl onder het kopje activiteiten.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong.

0: tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse-frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
2: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
3: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
2: Floradektuinaanleg.nl.
3: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf.
4: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 2:30.
5: Regio Nieuws op Link.
6: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Veel jongeren waaieren na het eindexamen uit voor een studie of baan. Wie de doorstroomtoets in groep 8 goed maakt, kan ermee naar een andere school. Maar dat gebeurt lang niet altijd. De dienst Uitvoering Onderwijs kijkt naar inschrijvingen begin dit schooljaar. Door verhuizingen of afhaken kan het werkelijke aantal eindexamenleerlingen iets afwijken. Van iedereen die op zijn 16e in Nissewaard woonde, woont 59% op zijn 28e nog steeds of weer in deze gemeente. 5 bewoners aan het Wezelveen in Spijkenisse hebben de postcodestraatprijs van de postcode loterij gewonnen. Op postcode 3205ET viel een prijs van €25.000 per lot. En daarnaast werd een nieuwe BMW verloot. Ambassadeur Gaston Starreveld overhandigde de checks persoonlijk. De gemeente heeft een kort geding verloren van het CVO over schoolgebouw Charles de Foucault. De rechter wees de eis tot ontruiming voor eind juli af om te voorkomen dat leerlingen op straat komen. Het CVO mag het pand voorlopig blijven gebruiken, maar moet wel een oplossing zoeken. Op de locatie is nieuwbouw gepland voor 2 basisscholen. De gemeente Voornaanzee opent de aanvraagperiode voor leerlingenvervoer in het schooljaar 2026 tot 2027. Inwoners moeten de aanvraag voor 1 juni indienen, ook als zij al gebruik maken van het leerlingenvervoer. Bij tijdige indiening volgt het besluit voor de start van het nieuwe schooljaar. Late aanvragen kunnen gevolgen hebben voor taxivervoer. Vervoer in de eerste 2 schoolweken is dan niet gegarandeerd. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
7: Link
8: weer.
9: Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden.
10: Link reclame.
11: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
13: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
14: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk.
13: Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop. Witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
15: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
16: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje?

0: Stap dan binnen bij Sunday Zelfvoetsluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday Zelfvoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zelfvoetsluis.
1: Check sundays.nl.
2: En nu terug naar de muziek.

0: Link Actueel.
1: Van vrijdag 22 mei tot en met maandag 25 mei is het weer tijd voor de traditionele paardenmarkt in Heenvliet. Je kunt in het Pinksterweekend terecht op de markt voor de paarden, maar ook kun je een bezoek brengen aan de kermis en de feesttenten. Daarnaast staat ook een kunstmarkt, een vinylmarkt en een oldtimershow op het programma. Meer informatie over de paardenmarkt vind je op paardenmarkt-heenvliet.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws. De Linkagenda. Interviews. Sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Beleef de 80-jarige oorlog in Historisch Museum Den Briel, in het centrum van de vestingstad Brielle. Met kunst, filmpjes, animaties en spelletjes kom je veel te weten. Wie was Willem van Oranje? Wat kwam de hertog van Alfa doen? En wie waren de watergeuzen? Ontdek de geheimen van de Brielse stadsgeschiedenis, de admiraal zoals Maarten Tromp en bekijk de bodemvondsten. Kijk voor uitgebreide informatie op historischmuseumbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Wat een drama die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
5: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing.

0: En verhuizing, alles op één plek.
1: Huh? Mijn heerlijk thuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
2: Heerlijk Thuis, een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 3:00.
4: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Ik ben Edward Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Ook huishoudens en kleinere bedrijven moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Dat was al zo voor grote bedrijven. In 2028 komen daar dus onder meer huishoudens bij. In een nieuw rapport waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving dat de kosten per huishouden nogal kunnen verschillen. Sommigen kunnen daardoor zelfs in de knel komen, waarschuwt het Planbureau. Dat vindt dat de politiek met passende maatregelen moet komen. Veel producten die speciaal voor kinderen en baby's worden gemaakt zijn niet gezond, blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau QuestionMark. Dat onderzocht producten zoals babypap, maaltijdpotjes, toetjes en ontbijtgranen. De onderzoekers keken of deze producten passen binnen de schijf van 5 van het voedingscentrum. De meeste van die producten blijken niet aan de richtlijnen te voldoen. In Brussel demonstreren een paar duizend mensen tegen bezuinigingsmaatregelen van de Belgische regering. Men vindt dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid. Een van de vakbonden is tegen pensioenhervormingen. De bond vindt dat mensen minder overhouden en toch flexibeler en langer moeten werken. Deze week worden enkele voorgestelde hervormingen besproken in het parlement. En DJ Tiësto heeft een rechtszaak tegen een Amerikaans advocatenkantoor gewonnen. Het Amsterdamse gerechtshof oordeelde vandaag dat hij 17 miljoen euro krijgt vanwege verkeerd belastingadvies. Tiësto bleek jaren geleden in de VS te weinig belasting te hebben betaald. Hij was daar wel toe verplicht, omdat hij er zo lang verbleef dat hij als fiscaal inwoner gold. Maar een advocatenkantoor in Amerika had hem daarover verkeerd voorgelicht. Tiësto ging daarop in beroep. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Tot zover het nieuws.
4: Link reclame.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
9: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennisse Pop 2026. Met de anderen Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bennissepop.nl. Bennissepop.nl.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur Link. Een nieuw uur Link.

0: You wanna make it.
1: Link actueel.
2: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 2010 20.
1: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's. Goedkope boetspullen.nl.
4: Laat je auto of

0: We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 3:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Veel jongeren waaieren na het eindexamen uit voor een studie of baan. Wie de doorstroomtoets in groep 8 goed maakt, kan ermee naar een andere school. Maar dat gebeurt lang niet altijd. De dienst Uitvoering Onderwijs kijkt naar inschrijvingen begin dit schooljaar. Door verhuizingen of afhaken kan het werkelijke aantal eindexamenleerlingen iets afwijken. Van iedereen die op zijn 16e in Nissewaard woonde, woont 59% op zijn 28e nog steeds of weer in deze gemeente. 5 bewoners aan het Wezelveen in Spijkenisse hebben de postcodestraatprijs van de postcodeloterij gewonnen. Op postcode 3205ET viel een prijs van 25.000 euro per lot. En daarnaast werd een nieuwe BMW verloot. Ambassadeur Gaston Starreveld overhandigde de checks persoonlijk. Wethouder Jeroen Posma feliciteerde zondag de vrijwilligers van het Bernissebad in Heenvliet met het 50-jarig jubileum. Tegelijk opende het buitenbad de deuren voor het nieuwe zwemseizoen. Het bad bestaat sinds 1975, maar vierde het jubileum dit jaar vanwege een gemist seizoen tijdens de pandemie. Sinds 2008 draaien vrijwilligers het bad volledig zelf, van kaartverkoop tot onderhoud van de machinekamer. De gemeente heeft een kort geding verloren van het CVO over schoolgebouw Charles de Foucault. De rechter wees de eis tot ontruiming voor eind juli af om te voorkomen dat leerlingen op straat komen. Het CVO mag het pand voorlopig blijven gebruiken, maar moet wel een oplossing zoeken. Op de locatie is nieuwbouw gepland voor 2 basisscholen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
3: Link weer.
4: Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden.
5: Link reclame.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
8: chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
9: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
10: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
1: En nu terug naar de muziek.
11: Dit is Link.

0: Link actueel.
1: Ook in onze regio vinden er steeds vaker tuintjesmarkten plaats. Zo ook op zaterdag 6 juni in Zuidland, waarbij verschillende bewoners vanuit hun eigen tuin spullen verkopen. Wilma is een van de organisatoren van de tuintjesmarkt in Zuidland en vertelde in het programma Link Lunch meer over wat er op 6 juni allemaal gaat gebeuren.
2: Ik vind het echt zo ontzettend leuk om te doen. Het verbaast me enorm, maar ik vind het echt heel leuk om al die enthousiaste e-mails te ontvangen van mensen die zich opgeven. En dat is allemaal, ja, dat is gewoon heel leuk. En ik merk ook in Zuidland, het wordt steeds groter. En ik heb voor ogen, ik zou het echt zo tof vinden als mensen elkaar opzoeken en dan ook weten van, oh, die woont daar en daar. En ik kom daar eigenlijk anders niet. En nu ben ik er geweest. En dat je dan op straat loopt en dat je elkaar dan gewoon gedag kunt zeggen. Ja, ik heb nu ruim 40 adressen, maar ik wil er echt nog veel meer bij. Ja, eigenlijk wel zoveel mogelijk. Maar ik moet natuurlijk ook wel mensen hebben, nog in Zuidland, die tuintjes komen gaan bezoeken. Dus stel van, als ik dus 75 zou kunnen halen, dan ben ik wel echt heel tevreden.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit.

0: Beleef de 80-jarige oorlog in Historisch Museum Den Briel, in het centrum van de vestingstad Brielle. Met kunst, filmpjes, animaties en spelletjes kom je veel te weten. Wie was Willem van Oranje? Wat kwam de hertog van Alfa doen? En wie waren de watergeuzen? Ontdek de geheimen van de Brielse stadsgeschiedenis, de admiraal zoals Maarten Tromp en bekijk de bodemvondsten. Kijk voor uitgebreide informatie op historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas, op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
7: Check sundays.nl.
8: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 4:00.
9: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
10: Ik ben Edward Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Ook huishoudens en kleinere bedrijven moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Dat was al zo voor grote bedrijven. In 2028 komen daar dus onder meer huishoudens bij. In een nieuw rapport waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving dat de kosten per huishouden nogal kunnen verschillen. Sommigen kunnen daarvoor zelfs in de knel komen, waarschuwt het Planbureau. Dat vindt dat de politiek met passende maatregelen moet komen. Veel producten die speciaal voor kinderen en baby's worden gemaakt zijn niet gezond, blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Questionmark. Dat onderzocht producten zoals babypap, maaltijdpotjes, toetjes en ontbijtgranen. De onderzoekers keken of deze producten passen binnen de schijf van 5 van het voedingscentrum. De meeste van die producten blijken niet aan de richtlijnen te voldoen. In Brussel hebben zo'n 40.000 mensen gedemonstreerd tegen bezuinigingsmaatregelen van de regering. Men vindt dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid. Een van de vakbonden is tegen pensioenhervormingen. De bond vindt dat mensen minder overhouden en toch flexibeler en langer moeten werken. Deze week worden enkele voorgestelde hervormingen besproken in het parlement. En de komende dagen gaat het in de Alpen flink sneeuwen. Voor medio mei is dat uitzonderlijk. Het is in bijna 20 jaar niet voorgekomen dat er zo laat nog sneeuw valt, schrijft Weerplaza. De laatste dagen is de temperatuur in de Alpen omgeslagen van plus 25 graden naar 6 tot min 10 graden op de hoogste top van de Alpen. In sommige regio's viel de sneeuw vanochtend al tot onder 1200 meter. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden.

0: graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
4: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
5: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
6: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw uur, Link.
8: Een nieuw uur, Link.

0: Link actueel.
1: Nina Volkoff is al enkele jaren actief als muralist. Ze gaat de hele wereld over om kunstwerken te maken, waaronder in de wijk Waterland in Spijkenisse. Hoe is ze in deze wereld terechtgekomen en wat maakt het werk als muralist zo leuk? We belden met Nina om meer te weten te komen over haar werk.
2: Ik maak muurschilderingen en dan op groot formaat, dus op grote gebouwen, flatgebouwen, dat soort dingen, veel in de buitenlucht en dan met de hoogwerker de lucht in. Dat was meer dan 20 jaar geleden, toen ben ik er eigenlijk een beetje ingerold. Ik zat toen op de kunstacademie in Rotterdam en toen werd er tegen mij gezegd van joh, jij kan schilderen toch? Ik heb een muurtje, kan je daar niet wat, wat op maken? En zo is dat gaan rollen, ook omdat zo'n muur is natuurlijk ontzettend zichtbaar. Je staat op straat, dus dan gaat dat eigenlijk vanzelf dat mensen zeggen, oh wat leuk, dat wil ik ook wel. En zo gaat dat, is dat van start gegaan alweer lang geleden. Ja, dat is fantastisch. Ik ben door de gemeente uitgenodigd om daar 5 muren te beschilderen in de wijk Waterland. Op verschillende beetje strategische plekken, zeg maar. En daar is gewerkt met de straatnamen. Dat zijn allemaal, je hebt de Snoekerveen en de Vlinderveen, de Wezelveen. En die wijk is best wel onoverzichtelijk. Dus mensen die verdwalen daar vaak. En het idee was dan dat je aan het begin van zo'n stuk, dus aan het begin van zo'n straatnaam, dat dier dan terugkomt in de muurschildering. Dus dat was een beetje de thematiek waar ik mee heb gewerkt.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennissepop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bennissepop.nl.
5: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerk. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
7: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
8: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jonggebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 16:30.
9: Regio Nieuws op Link.
10: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Vijf bewoners aan het Wezelveen in Spijkenisse hebben de postcodestraatprijs van de postcode loterij gewonnen. Op postcode 3205ET viel een prijs van 25.000 euro per lot. En daarnaast werd een nieuwe BMW verloot. Ambassadeur Gaston Starreveld overhandigde de checks persoonlijk. Veel jongeren waaieren na het eindexamen uit voor een studie of baan. Wie de doorstroomtoets in groep 8 goed maakt, kan ermee naar een andere school. Maar dat gebeurt lang niet altijd. De dienst Uitvoering Onderwijs kijkt naar inschrijvingen begin dit schooljaar. Door verhuizingen of afhaken kan het werkelijke aantal eindexamenleerlingen iets afwijken. Van iedereen die op zijn 16e in Nissewaard woonde, woont 59% op zijn 28e nog steeds of weer in deze gemeente. De gemeente heeft een kort geding verloren van het CVO over schoolgebouw Charles de Foucault. De rechter wees de eis tot ontruiming voor eind juli af om te voorkomen dat leerlingen op straat komen. Het CVO mag het pand voorlopig blijven gebruiken, maar moet wel een oplossing zoeken. Op de locatie is nieuwbouw gepland voor twee basisscholen.

0: De gemeente Voorne-aan-Zee opent de aanvraagperiode voor leerlingenvervoer in het schooljaar 2026 tot 2027. Inwoners moeten de aanvraag voor 1 juni indienen. Ook als zij al gebruik maken van het leerlingenvervoer. Bij tijdige indiening volgt het besluit voor de start van het nieuwe schooljaar. Late aanvragen kunnen gevolgen hebben voor taxivervoer. Vervoer in de eerste twee schoolweken is dan niet gegarandeerd. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
6: De leukste en lekkerste geschenk van chocola vind je bij Choco Paradijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
7: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooikerhoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
8: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
9: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
8: Floradektuinaanleg.nl.

0: Link Actueel.
1: De gemeente Nissewaard organiseert op zondag 17 mei in samenwerking met Mr. Simons een nieuwe editie van Beleef Benisse. Bij het terrein aan de Oud-Hoendehoekse dijk in Geervliet kun je tussen 11 uur 's ochtends en 5 uur 's middags terecht voor een gezellige familiedag. Je kunt meedoen aan activiteiten als klimmen op een klimwand, knutselen en sminken, en ook kun je een hapje en een drankje halen bij de aanwezige foodtrucks. Meer informatie over Beleef Benisse is te vinden via de kanalen van de gemeente Nissewaard en Mr. Simons.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
3: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen van klusbedrijf Hellevoets inschakelt.
4: Bouwen, verbouwen of renoveren. Klusbedrijf Hellevoets maakt het mooi.
3: Schilder of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
4: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
3: In één hand. Dat is wel zo makkelijk.
5: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
7: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijn, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 5:00.
8: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
9: Ik ben Edvard Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Ook huishoudens en kleinere bedrijven moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Dat was al zo voor grote bedrijven. In 2028 komen daar dus onder meer huishoudens bij. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat de kosten per huishouden nogal kunnen verschillen. Sommigen kunnen daardoor zelfs in de knel komen. Het Planbureau vindt dat de politiek met passende maatregelen moet komen. De Nederlandse drankjesproducent Stelz gaat de reclame in bushokjes van het alcoholhoudende drankje Hard Lemonade aanpassen. De indruk kan ontstaan dat het om een soort limonade gaat, maar nu er discussie is ontstaan, gaat het bedrijf deze uiting aanpassen, zodat nog duidelijker is dat het om een alcoholhoudende drank gaat, bevestigt het bedrijf na berichtgeving van RTL Nieuws. Hard Lemonade bevat net als andere Stelz-producten 4,5%. De Verenigde Staten hadden vorige maand de grootste prijsstijging van bijna 3,8% dan een jaar eerder. Dat komt vooral door duurdere brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. In maart, toen de oorlog net was uitgebroken, was de inflatie 3,3% ten opzichte van een jaar eerder. Zolang de straat van Hormuz gesloten blijft, betalen handelaren veel voor een vat olie. En daarvan profiteren olieproducenten en olieverwerkers, melden autoriteit Consument en Markt. En de komende dagen gaat het in de Alpen flink sneeuwen. Voor medio mei is dat uitzonderlijk. Het is in bijna 20 jaar niet voorgekomen dat er zo laat nog sneeuw valt, schrijft Weerplaza. De laatste dagen is de temperatuur in de Alpen omgeslagen van plus 25 graden naar 6 tot min 10 graden op de hoogste.

0: bergtoppen van de Alpen. Tot slot het weer. Vanavond komen nieuwe buien vanaf de Noordzee ons binnen en die verspreiden zich over het hele land. De KNMI waarschuwt voor zware windstoten in het noordelijk kustgebied. In de loop van de nacht wordt het weer wat vaker droog. Bij opklaringen koelt het af naar 4 graden, maar op de meeste plaatsen wordt het niet kouder dan 7 graden. Tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerste tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? Kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch? Niet toch? Echt wel.
6: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
7: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
6: Floradektuinaanleg.nl.
8: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennissenpop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bennissenpop.nl. Bennissenpop.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur, Link. Een nieuw uur, Link.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorne-Putten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: De beste programma's. Regionieuws. De Linkagenda. Interviews. Sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
3: Chocoparadijs.nl.
2: Chocoparadijs.nl.
4: Wat een drama die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
5: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
4: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
5: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
6: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
8: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse.
9: Goedkopepoetspullen.nl.
8: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 5:30.
10: Regio Nieuws op Link.
11: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Vijf bewoners aan het Wezelveen in Spijkenisse hebben de postcodestraatprijs van de postcode loterij gewonnen. Op postcode 3205ET viel een prijs van 25.000 euro per lot. En daarnaast werd een nieuwe BMW verloot. Ambassadeur Gaston Starreveld overhandigde de checks persoonlijk. Veel jongeren waaieren na het eindexamen uit voor een studie of baan. Wie de doorstroomtoets in groep 8 goed maakt, kan ermee naar een andere school. Maar dat gebeurt lang niet altijd. De dienst Uitvoering Onderwijs kijkt naar inschrijvingen begin dit schooljaar. Door verhuizingen of afhaken kan het werkelijke aantal eindexamenleerlingen iets afwijken. Van iedereen die op zijn 16e in Nissewaard woonde, woont 59% op zijn 28e nog steeds of weer in deze gemeente. De gemeente Voorne-aan-Zee opent de aanvraagperiode voor leerlingenvervoer in het schooljaar 2026 tot 2027. Inwoners moeten de aanvraag voor 1 juni indienen, ook als zij al gebruik maken van het leerlingenvervoer. Bij tijdige indiening volgt het besluit voor de start van het nieuwe schooljaar. Late aanvragen kunnen gevolgen hebben voor taxivervoer. Vervoer in de eerste twee schoolweken is dan niet gegarandeerd. De gemeente heeft een kort geding verloren van het CVO over schoolgebouw Charles de Foucault. De rechter wees de eis tot ontruiming voor eind juli af om te voorkomen dat leerlingen op straat komen. Het CVO mag het pand voorlopig blijven gebruiken, maar moet wel een oplossing zoeken. Op de locatie is nieuwbouw gepland voor twee basisscholen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
0: Link reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
13: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de

0: sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
2: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
3: Check sundays.nl.

0: Link actueel.
1: Twee kadetten van het Zeekadetkorps Hellevoetsluis hielpen op 4 mei mee tijdens de nationale dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. Elk jaar zetten scouts en zeekadetten uit heel Nederland zich daar in. Dit jaar werd ook het korps uit Hellevoetsluis gevraagd. Ruben Troost en Martijn Bakker melden zich aan en vertellen in gesprek met Link hier meer over.
2: We werden uitgenodigd om naar 4 mei te gaan en ik wou mee, dus ik doe het ook voor de eer voor de mensen die in de Tweede Wereldoorlog zijn doodgegaan. En ik doe het ook met mezelf om het te ervaren hoe het is.
3: Het was een weekend dat we daar waren in Flevoland. En toen gingen we daar allemaal activiteiten doen om ons voor te bereiden op 4 mei. Dus we kregen informatie, we kregen activiteiten gingen we doen. We gingen ook daar slapen. Het was een samenwerking met de scouting. En daarna hadden we nog een informatiedag met echt duidelijke informatie.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
0: De beste programma's. Regionieuws. De Linkagenda. Interviews. Sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpse weg in Zuidland. Boerderij

0: Winkel Zevenbergen. Iedere dag groente en fruit met een lach.
1: Hey, kruidenkoker.
2: Ja, wat nou weer?
1: Ik heb een gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
2: Nee, nog niet.
1: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
2: Oh ja, joh.
1: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
2: Nou, dat heb je goed gedaan.
1: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
2: Zeker.
1: Ja toch, niet dan? Echt wel.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6 uur.
4: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
6: Volgens de Amerikaanse krant The Wall Street Journal hebben de Verenigde Arabische Emiraten meerdere luchtaanvallen uitgevoerd op Iran tijdens de huidige oorlog. De krant baseert zich hierbij op anonieme bronnen. De Emiraten zelf hebben nog niet gereageerd. Mocht het nieuws kloppen, dan is er nu voor het eerst sprake van een derde land dat direct betrokken is bij de aanval op Iran. De Nederlandse politie heeft de afgelopen maanden tientallen arrestaties verricht naar aanleiding van een grootschalig onderzoek. De directe aanleiding was de aanhouding van twee Nederlanders in Colombia. Die worden verdacht van ernstige misdrijven zoals afpersing, mishandeling en ontvoering. De mannen van 42 en 47 jaar oud werden in februari in Colombia opgepakt. Ze zouden vanuit Zuid-Amerika een sleutelrol hebben gespeeld in de drugshandel richting Europa. Ruim de helft van de Nederlanders staat positief tegenover duurzame keuzes voor de energietransitie, maar in de praktijk onderneemt het merendeel geen actie. Volgens Milieucentraal twijfelen veel mensen aan wat verduurzaming hen op de korte termijn concreet oplevert. Daarnaast speelt onzekerheid over het volle stroomnet een grote rol in de terughoudendheid. En het is vandaag de dag van de zorg. De dag waarop zorgmedewerkers wereldwijd extra waardering krijgen voor hun onmisbare werk. De datum is niet toevallig gekozen. Het is de geboortedag van Florence Nightingale, de grondlegger van de moderne geneeskunde. Naast de feestelijke kant is er vandaag ook aandacht voor de grote uitdagingen in de sector. Er is namelijk nog steeds een flink tekort aan wijkverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers en ander zorgpersoneel. En dan nog het weer. Vanavond raakt het bewolkt en in de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. En tot zover het nieuws.
4: Link reclame.
7: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
9: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl.
10: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
11: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
10: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
11: Check sunday.nl.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
12: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
4: Met een nieuw uur Link.
12: Een nieuw uur Link.

0: Link Actueel.
1: Van vrijdag 22 mei tot en met maandag 25 mei is het weer tijd voor de traditionele paardenmarkt in Heenvliet. Je kunt in het Pinksterweekend terecht op de markt voor de paarden, maar ook kun je een bezoek brengen aan de kermis en de feesttenten. Daarnaast staat ook een kunstmarkt, een vinylmarkt en een oldtimershow op het programma. Meer informatie over de paardenmarkt vind je op paardenmarkt-heenvliet.nl.

0: Link Actueel.
1: Vrijdag 15 mei wordt de vleermuisexcursie georganiseerd door de duinen van Oostvoorne. Tussen 9:15 en 22:45 s'avonds ga je samen met een boswachter op pad om vleermuizen te spotten en meer te leren over de vleermuizen zelf. Meer informatie over deze activiteit vind je op zuidhollandslandschap.nl.
0: Het vergt het maximale van je radio, maar...

0: Link Actueel.
1: De gemeente Nissewaard organiseert op zondag 17 mei in samenwerking met Mr. Simons een nieuwe editie van Beleef Benisse. Bij het terrein aan de Oud-Hoendehoekse dijk in Geervliet kun je tussen 11 uur 's ochtends en 5 uur 's middags terecht voor een gezellige familiedag. Je kunt meedoen aan activiteiten als klimmen op een klimwand, knutselen en sminken, en ook kun je een hapje en een drankje halen bij de aanwezige foodtrucks. Meer informatie over Beleef Benisse is te vinden via de kanalen van de gemeente Nissewaard en Mr. Simons.

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 10 20.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
3: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijd. Ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
5: Check sundays.nl.
6: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
7: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
8: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 6:30.
9: Regio Nieuws op Link.
10: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Veel jongeren waaieren na het eindexamen uit voor een studie of baan. Wie de doorstroomtoets in groep 8 goed maakt, kan ermee naar een andere school. Maar dat gebeurt lang niet altijd. De dienst Uitvoering Onderwijs kijkt naar inschrijvingen begin dit schooljaar. Door verhuizingen of afhaken kan het werkelijke aantal eindexamenleerlingen iets afwijken. Van iedereen die op zijn 16e in Nissewaard woonde, woont 59% op zijn 28e nog steeds of weer in deze gemeente. 5 bewoners aan het Wezelveen in Spijkenisse hebben de postcodestraatprijs van de postcode-loterij gewonnen. Op postcode 3205ET viel een prijs van 25.000 euro per lot. En daarnaast werd de nieuwe BMW verloot. Ambassadeur Gaston Starreveld overhandigde de checks persoonlijk. Wethouder Jeroen Posma feliciteerde zondag de vrijwilligers van het Bernisse Bad in Heenvliet met het 50-jarig jubileum. Tegelijk opende het buitenbad de deuren voor het nieuwe zwemseizoen. Het bad bestaat sinds 1975, maar vierde het jubileum dit jaar vanwege een gemist seizoen tijdens de pandemie. Sinds 2008 draaien vrijwilligers het bad volledig zelf, van kaartverkoop tot onderhoud van de machinekamer. De gemeente Voorne-aan-Zee opent de aanvraagperiode voor leerlingenvervoer in het schooljaar 2026 tot 2027. Inwoners moeten de aanvraag voor 1 juni indienen, ook als zij al gebruik maken van het leerlingenvervoer. Bij tijdige indiening volgt het besluit voor de start van het nieuwe schooljaar. Late aanvragen kunnen gevolgen hebben.

0: voor taxivervoer. Vervoer in de eerste twee schoolweken is dan niet gegarandeerd. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanavond raakt het bewolkt en in de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden.
3: Link reclame.
4: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
5: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk.
4: Witkamp Trading in Hellevoetsluizen is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
6: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op Fit20 Hellevoetsluis.nl.
4: En nu terug naar...

0: Link actueel.
1: Donderdag 14 mei vindt de schilderworkshop plaats in Beeldentuin Ravenstein in Heenvliet. Kinderen van 4 tot en met 14 jaar oud kunnen aan de slag gaan tijdens de workshop die ongeveer 1,5 uur duurt en wordt gegeven door Elma van het Hof. Het eigen gemaakte kunstwerk mogen de deelnemers na afloop mee naar huis nemen. Meer informatie over de kinderworkshop vind je op ruïne-ravenstein.nl.

0: Link Actueel.
1: Stichting Bikkels is een stichting uit onze regio die ondersteuning biedt aan zorgintensieve jongvolwassenen met een beperking en kinderen die ernstig, ongeneeslijk of chronisch ziek zijn. Op een indirecte manier ondersteunt de stichting hiermee ook de gezinnen van deze kinderen en jongvolwassenen. Sylvia en Gabriel schoven in de studio aan om het verhaal van de stichting te delen.
2: Met elkaar halen we toch best wel heel veel geld op om de kinderen, en zeker de kinderen die in zorg zijn bij City Kids hier op het eiland. Omdat City Kids de grootste aanbieder van de zorg.

0: aan deze kinderen is. Juist voor Citykids, voor die kinderen, om ontwikkelingsgerichte materialen te kopen. Mooie en functionele buitenspeeltoestellen aan te schaffen. En zo deze kinderen wat meer zelfredzaamheid te geven. En dat ze zich ook beter kunnen ontwikkelen. Dus zo is het eigenlijk een beetje ontstaan.
1: Ik vond het wel heel erg leuk, want ik ben 3 jaar geleden ben ik gevraagd voor de stichting om mij ook daarvoor in te zetten. En ook met mijn netwerk ook te kijken of ik met de partijen ook geld kon inzamelen voor een aantal projecten die we hebben gedaan, ook op Voorneputten. En we hebben bijvoorbeeld ook een vestiging geopend, ook voor Citykids, ook in Zuidland was dat. En daarbij heb ik geholpen met bijvoorbeeld het regelen van de keukens en de vloeren. En ja, geld ingezameld bij mijn deelnemers om te kijken of we dat kunnen inrichten. En dat is allemaal gelukt. Dus ben ik wel blij omdat ik daarmee ook mijn netwerk heb kunnen inzetten om geld in te zamelen. En van daaruit dus ook voor die kinderen dat er een basis is en dat er een mooie locatie wordt neergezet.
2: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Je luistert naar Link.

0: Link actueel.
1: Ook in onze regio vinden er steeds vaker tuintjesmarkten plaats. Zo ook op zaterdag 6 juni in Zuidland, waarbij verschillende bewoners vanuit hun eigen tuin.

0: tuinspullen verkopen. Wilma is een van de organisatoren van de Tuintjesmarkt in Zuidland en vertelde in het programma Link Lunch meer over wat er op 6 juni allemaal gaat gebeuren.
1: Ik vind het echt zo ontzettend leuk om te doen. Het verbaast me enorm, maar ik vind het echt heel leuk om al die enthousiaste e-mails te ontvangen van mensen die zich opgeven. En dat is allemaal, ja, dat is gewoon heel leuk. En ik merk ook in Zuidland, het wordt steeds groter. En ik heb voor ogen, ik zou het echt zo tof vinden als mensen elkaar opzoeken en dan ook weten van, oh, die woont daar en daar. En ik kom daar eigenlijk anders niet. En nu ben ik er geweest. En dat je dan op straat loopt en dat je elkaar dan gewoon gedag kunt zeggen. Ja, ik heb nu ruim 40 adressen, maar ik wil er echt nog veel meer bij. Ja, eigenlijk wel zoveel mogelijk. Maar ik moet natuurlijk ook wel mensen hebben nog in Zuidland die tuintjes komen gaan bezoeken. Dus wel van, als ik er 75 zou kunnen halen, dan ben ik wel echt heel tevreden.
0: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.

0: Link actueel.
1: Op het deel tussen de ronde bij de Bouwjoelaan en de Spijkenissebrug gaat de maximumsnelheid omlaag van 80 naar 50 km per uur. De gemeente Nissewaard wil daarmee de leefbaarheid verbeteren en de verkeersveiligheid vergroten. Zo worden op de noordelijke rijbaan drempels aangelegd en dit gebeurt van maandag 18 mei 8 uur 's avonds tot en met vrijdag 22 mei 5 uur 's ochtends. Op de zuidelijke rijbaan gebeurt het aanleggen van de drempels van maandag 25 mei 8 uur 's avonds tot en met vrijdag 29 mei 5 uur 's ochtends. Meer informatie over de werkzaamheden vind je op onze website linkmedia.nl.
0: 50 jaar popgeschiedenis. Op één radiostation. Dat is Link.

0: Link reclame.
1: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een contract op oproepbasis wordt voor veel werkenden verleden tijd. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een nieuwe wet die flexwerkers meer bescherming moet bieden. In Nederland werken momenteel zo'n 2,7 miljoen mensen met een flexibel dienstverband. Het bekende nulurencontract maakt plaats voor het zogeheten bandbreedtecontract. Hierbij worden een minimaal en maximaal aantal uren afgesproken, waarbij de uren niet te ver uit elkaar mogen liggen, om werknemers meer zekerheid te bieden over hun inkomen en rooster. De Nederlandse politie heeft de afgelopen maanden tientallen arrestaties bericht naar aanleiding van een grootschalig onderzoek. De directe aanleiding was de aanhouding van twee Nederlanders in Colombia. Die worden verdacht van ernstige misdrijven zoals afpersing, mishandeling en ontvoering. De mannen van 42 en 47 jaar oud werden in februari in Colombia opgepakt. Ze zouden vanuit Zuid-Amerika een sleutelrol hebben gespeeld in de drugshandel richting Europa. Het is vandaag de dag van de zorg. De dag waarop zorgmedewerkers wereldwijd extra waardering krijgen voor hun onmisbare werk. De datum is niet toevallig gekozen. Het is de geboortedag van Florence Nightingale, de grondlegger van de moderne geneeskunde. Naast de feestelijke kant is er vandaag ook aandacht voor de grote uitdagingen in de sector. Er is namelijk nog steeds een flink tekort aan wijkverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers en ander zorgpersoneel. En premier Rob Jette is vanochtend op Bonaire naar het ziekenhuis gebracht nadat hij tijdens het zwemmen ergens door werd geprikt. Hij kreeg een allergische reactie, maar hield er geen ernstige verwondingen aan over. Het is nog onduidelijk waardoor de premier precies werd geraakt. Door het ziekenhuisbezoek is het programma van Jette op Bonaire aangepast. En dan nog het weer. Vanavond raakt het bewolkt en in de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. En tot zover het nieuws.
0: De beste programma's. Informatie uit je eigen woonplaats. En 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
0: Met een nieuw uur Link.
3: Een nieuw uur Link.

0: poetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 7:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Veel jongeren waaieren na het eindexamen uit voor een studie of baan. Wie de doorstroomtoets in groep 8 goed maakt, kan mee naar een andere school. Maar dat gebeurt lang niet altijd. De dienst Uitvoering Onderwijs kijkt naar inschrijvingen begin dit schooljaar. Door verhuizingen of afhaken kan het werkelijke aantal eindexamenleerlingen iets afwijken. Van iedereen die op zijn 16e in Nissewaard woonde, woont 59% op zijn 28e nog steeds, of weer, in deze gemeente. Vijf bewoners aan het Wezelveen in Spijkenisse hebben de postcodestraatprijs van de postcode-loterij gewonnen. Op postcode 3205ET viel een prijs van 25.000 euro per lot. En daarnaast werd een nieuwe BMW verloot. Ambassadeur Gaston Starreveld overhandigde de checks persoonlijk. De gemeente Voorne-aan-Zee opent de aanvraagperiode voor leerlingenvervoer in het schooljaar 2026 tot 2027. Inwoners moeten de aanvraag voor 1 juni indienen. Ook als zij al gebruik maken van het leerlingenvervoer. Bij tijdige indiening volgt het besluit voor de start van het nieuwe schooljaar. Late aanvragen kunnen gevolg hebben voor taxivervoer. Vervoer in de eerste twee schoolweken is dan niet gegarandeerd. Wethouder Jeroen Posma feliciteerde zondag de vrijwilligers van het Bernissenbad in Heenvliet met het 50-jarig jubileum. Tegelijk opende het buitenbad de deuren voor het nieuwe zwemseizoen. Het bad bestaat sinds 1975, maar vierde het jubileum dit jaar vanwege een gemist seizoen tijdens de pandemie. Sinds 2008 draaien vrijwilligers het bad volledig zelf, van kaartverkoop tot onderhoud van de machinekamer. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
3: Link weer.
4: Vanavond raakt het bewolkt en in de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden.

0: Beleef de 80-jarige oorlog in Historisch Museum Den Briel, in het centrum van de vestingstad Brielle. Met kunst, filmpjes, animaties en spelletjes kom je veel te weten. Wie was Willem van Oranje? Wat kwam de hertog van Alfa doen? En wie waren de watergeuzen? Ontdek de geheimen van de Brielse stadsgeschiedenis, de admiraal zoals Maarten Tromp en bekijk de bodemvondsten. Kijk voor uitgebreide informatie op historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
4: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
5: Zoek je 1 aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Goedenavond, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een automobilist is vanmiddag op knooppunt Valburg van de weg geraakt en na een val op de lager gelegen A15 beland. Het opmerkelijke ongeluk gebeurde bij de verbindingslus vanaf de A50 vanuit de richting Os. De auto kwam na het verlaten van de rijbaan terecht op het kruisende wegvlak en dat zorgde voor een gevaarlijke situatie. Het is nog onduidelijk waardoor de bestuurder de macht over het stuur verloor. Het slachtoffer raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt Omroep Gelderland. 2 Duitse NAVO-militairen zijn vandaag in het Limburgse Brunsum aangevallen door een groep onbekenden. De daders kwamen uit een auto en belaagden de militairen die zich vervolgens wisten te verweren. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de militairen niet gewond geraakt. Premier Rob Jetten is vanochtend op Bonaire naar het ziekenhuis gebracht nadat hij tijdens het zwemmen ergens door werd geprikt. Hij kreeg een allergische reactie, maar hield

0: geen ernstige verwondingen aan over. Het is nog onduidelijk waardoor de premier precies werd geraakt. Door het ziekenhuisbezoek is het programma van Jette op Bonaire aangepast. Een contract op oproepbasis wordt voor veel werken de verleden tijd. De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met een nieuwe wet die flexwerkers meer bescherming moet bieden. In Nederland werken momenteel zo'n 2,7 miljoen mensen met een flexibel dienstverband. Het bekende nulurencontract maakt plaats voor het zogeheten bandbreedtecontract. Hierbij worden een minimaal en maximaal aantal uren afgesproken. En dan nog het weer. Vanavond raakt het bewolkt en in de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. En dit was het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
4: Chocoparadijs.nl.
3: Chocoparadijs.nl.
5: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
6: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
7: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, vouwing en verhuizing. Alles op één plek.
6: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
7: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur. Link, een nieuw uur.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
3: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? Kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch, niet Tom? Echt wel.
6: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
7: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoofd. Zet de tijd op 8:30.
0: Regio Nieuws op Link.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vijf bewoners aan het Wezelveen in Spijkenisse hebben de postcodestraatprijs van de postcode loterij gewonnen. Op postcode 3205ET viel een prijs van 25.000 euro per lot. En daarnaast werd een nieuwe BMW verloot. Ambassadeur Gaston Starreveld overhandigde de checks persoonlijk. Veel jongeren waaieren na het eindexamen uit voor een studie of baan. Wie de doorstroomtoets in groep 8 goed maakt, kan ermee naar een andere school. Maar dat gebeurt lang niet altijd. De dienst Uitvoering Onderwijs kijkt naar inschrijvingen begin dit schooljaar. Door verhuizingen of afhaken kan het werkelijke aantal eindexamenleerlingen iets afwijken. Van iedereen die op zijn 16e in Nissewaard woonde, woont 59% op zijn 28e nog steeds of weer in deze gemeente. Wethouder Jeroen Posma feliciteerde zondag de vrijwilligers van het Bernissenbad in Heenvliet met het 50-jarig jubileum. Tegelijk opende het buitenbad de deuren voor het nieuwe zwemseizoen. Het bad bestaat sinds 1975, maar vierde het jubileum dit jaar vanwege een gemist seizoen tijdens de pandemie. Sinds 2008 draaien vrijwilligers het bad volledig zelf, van kaartverkoop tot onderhoud van de machinekamer. De gemeente Voorne-aan-Zee opent de aanvraagperiode voor leerlingenvervoer in het schooljaar 2026 tot 2027. Inwoners moeten de aanvraag voor 1 juni indienen. Ook als zij al gebruik maken van het leerlingenvervoer. Bij tijdige indiening volgt het besluit voor de start van het nieuwe schooljaar. Late aanvragen kunnen gevolg hebben voor taxivervoer. Vervoer in de eerste twee schoolweken is dan niet gegarandeerd. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
9: Link weer.
10: Vanavond raakt het bewolkt en in de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
12: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
11: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeer.

0: stucwerk, timmer, tegel of loodgietenswerk? Klusbedrijf Hellevoets. Klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: En nu terug.

0: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een automobilist is vanmiddag op knooppunt Valburg van de weg geraakt en na een val op de lager gelegen A15 beland. Het opmerkelijke ongeluk gebeurde bij de verbindingslus vanaf de A50 vanuit de richting Os. De auto kwam na het verlaten van de rijbaan terecht op het kruisende wegvlak en dat zorgde voor een gevaarlijke situatie. Het is nog onduidelijk waardoor de bestuurder de macht over het stuur verloor. Het slachtoffer raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt Omroep Gelderland. De Democraten raken achterop in de strijd om de herindeling van kiesdistricten in de Verenigde Staten. Na 2 gerechtelijke uitspraken hebben de Republikeinen een aanzienlijk voordeel gekregen bij het bepalen van de nieuwe grenzen. En dat is van groot belang bij de verkiezingen in november. Het doel van deze herindeling is het winnen van extra zetels in het Huis van Afgevaardigden. Hoewel de exacte winst nog lastig te voorspellen is, is de inschatting dat de lopende pogingen van de Republikeinen hen 5 tot 14 zetels extra kunnen opleveren. 2 Duitse NAVO-militairen zijn vandaag in het Limburgse Brunsum aangevallen door een groep onbekenden. De daders kwamen uit een auto en belaagden de militairen die zich vervolgens wisten te verweren. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de militairen niet gewond geraakt. En ruim de helft van de Nederlanders staat positief tegenover duurzame keuzes voor de energietransitie, maar in de praktijk onderneemt het merendeel geen actie. Volgens Milieu Centraal twijfelen veel mensen aan wat verduurzaming hen op de korte termijn concreet oplevert. Daarnaast speelt onzekerheid over het volle stroomnet een grote rol in de terughoudendheid om daadwerkelijk stappen te zetten. Het weer ten slotte. In de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen.

0: land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. En dit was het nieuws.
1: De beste programma's. Informatie uit je eigen woonplaats. En 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link. Een nieuw uur Link.
3: Ladies and gentlemen, it's showtime.

0: Oh jongens, ik word er zo blij van deze plaats. Je hoort het, George Thorogood en Gear Jammer in de hemel van de rock'n'roll. Goedenavond, tot een uur of elf mag ik je vermaken met lekkere platen hoor. En ze komen eraan. Wat dacht je, die platen van The Mon Vales bijvoorbeeld. Maar ook van Bruce Springsteen hoor je straks nog iets. De Sprints komen voorbij. En ik heb waarschijnlijk ook nog iets van The Lines zometeen hier in deze hemel van de rock'n'roll. Het is niet alleen maar harde gitaren. Het is ook gewoon af en toe een beetje gas terugnemen. Doen we nog niet met deze van Buddy Holly. Dit is Weezer.
1: Gert-Jan Zevenbergen.
2: De hemel van de rock'n'roll.

De Black Rose hebben een nieuw album uit. Het heet A Pound of Feathers. En die hoorde je net een stukje van in deze hemel van de rock'n'roll. It's Like That was het nummer wat je net hoorde. Daarvoor nog Buddy Holly van Weezer. Niet andersom zoals ik je net even probeerde te vertellen. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Dat kan helemaal niet. Zometeen hoor je trouwens ook nog een nieuw plaat van The Monvales. Path of Totality. Zo heet het nummer of het album in ieder geval wat ze hebben uitgebracht. Onlangs nog. Hellbent on Colorado ga ik voor je draaien. Maar eerst Eric Clapton. A Wonderful Tonight.

Je kunt hem niet op geen zelfkennis betrappen, hè? Dat klinkt een rare zin. Maar goed, in ieder geval, zelfkennis heeft hij genoeg. Ik heb het over Henk Koorn van Hallo Venray, We Are The Nerds, zong hij hier. Op het album Nerds uit Coffee & Cake uit 2022. Daarvoor nog de man Vails en Hellbent on Colorado. En daarvoor Eric Clapton met Wonderful Tonight in de hemel van de rock'n'roll. Zometeen Bruce Springsteen en Rain in the River. Uit een van die voor albums die verloren gewaand waren. Vorig jaar zijn ze toen allemaal weer in één keer uitgebracht, een stuk of zes. En dit nummer hoort daar ook bij. Het is de moeite waard. Dat hele album trouwens, of die hele collectie is de moeite waard. Al weet ik ook wel dat hij ondertussen, hij was heel duur, maar ondertussen zijn ze een stuk goedkoper geworden. Dus misschien zit er iets voor je bij in de uitverkoop. Boy Genius ga ik ook voor je draaien. Uit 2023. The Record heette het album wat ze toen uitbrachten. Revolution Zero, het nummer.

De hemel van de rock'n'roll mag een dergelijk nummer natuurlijk niet ontbreken. Radar Love van The Golden Earring. Daarvoor nog een hemelhit van The Blessed Unions of Soul. Hey Leonardo. En daarvoor hoor je Bruce Springsteen met Rain in the River hier in de hemel van de rock'n'roll. Wat heb ik nog meer voor je? Nou ja, het gitaargeweld van de Sprints ga ik zo meteen voor je draaien. Ja, ja, je krijgt het voor je kiezen hoor. Daarna Jeremy Allen White. En dat is een man die Bruce Springsteen speelde in die film. Hoe heette die film ook alweer? The Living from Nowhere natuurlijk. Ja, dat gaan we zo meteen ook. Wat ga ik nog meer voor je draaien? The Lines met The Oil Rigs at Night. Ga ik ook voor je draaien. Maar hier is dus het gitaargeweld van de Sprints.

0: Dat voor mij. Het album Colfax kwam toen uit. En daarop stond ook dit schitterende The Oil Rigs at Night. Misschien nog wel het allermooiste wat de band ooit heeft opgenomen, wat mij betreft. Jeremy Allen White zat daar nog voor. De acteur die ook kon zingen, dat bewees hij met Lucille, een cover natuurlijk. Je hoort hem nu net in de demo van de Rock'n'Roll. Een plaats waar je niet dood hoeft te zijn om aan beden te worden. Zometeen wordt het nog even bewezen door de Raconteurs en door Emil en de Sniffers. Nu is Dead in Vegas en Aisha.
1: Aisha, we've only just met, and I think you ought to know.

0: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals die in Apeldoorn, georganiseerd zijn. Dit is bevestigd door minister Bart van der Brink tijdens een debat in de Tweede Kamer, zonder verder in te gaan op de details van het onderzoek. In Apeldoorn protesteerde een grote groep mensen 5 dagen op rij tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Door ongeregeldheden werd de ME ingezet. De politie heeft vorig jaar een recordaantal van ruim 2300 verboden wapens bij minderjarigen in beslag genomen, voornamelijk steekwapens en vuurwerk. Hoewel de totale omvang van het wapenbezit onder jongeren onduidelijk blijft, spreekt de politie van een zorgwekkende ontwikkeling. 2 Duitse NAVO-militairen zijn vandaag in het Limburgse Brunsum aangevallen door een groep onbekenden. De daders kwamen uit een auto en belaagden de militairen, die zich daarna hebben verweerd. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de militairen niet gewond geraakt bij het incident. En een automobiel

0: De journalist is vanmiddag op knooppunt Valburg van de weg geraakt en na een val op de lager gelegen A15 beland. Het opmerkelijk ongeluk gebeurde bij de verbindingslus vanaf de A50 vanuit de richting Os. De auto kwam na het verlaten van de rijbaan terecht op het kruisende wegvlak en dat zorgde voor een gevaarlijke situatie op het knooppunt. De bestuurder raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het weer ten slotte. In de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's. Informatie uit je eigen woonplaats. En 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur. Link.
3: Nu. De hemel van de rock'n'roll.

I fight authority and authority always wins. Het is weer een wijze les uit het leven die je hoort aan het begin van deel 2 van deze hemel van de rock'n'roll. Tot een uur of 11 mag ik je nog vermaken met lekkere platen en die komen eraan. Och, wat een lekkere platen komen eraan. De Ben Folds 5 later dit uur. Ik heb muziek van de Red Clay Strays, Counting Crows, Heart en waarschijnlijk ook nog van Mavis Staples. Je hoort ze zo meteen allemaal in deze hemel van de rock'n'roll. Maar net dus John Mellencamp met die Authority Song uit 1983. Het zou zomaar eens een van de nummers kunnen zijn die hij ook zingt op zijn nieuwe tour. Want hij gaat door Amerika toeren en dat doet hij alleen maar met zijn greatest hits. Ik zou er best bij willen zijn, maar ik ga voorlopig even niet naar Amerika. Zometeen hier muziek.

0: Van, eens even kijken hoor. De Twisted Teens en Peekaboo Hand. Maar eerst de Battle of Who Could Care Less. Dit zijn de band False Five.
1: Gert-Jan Zevenbergen.
2: De hemel van de rock'n'roll.

Lo-fi rock and roll van de Twisted Teens uit de Verenigde Staten. Volgens mij komen ze ergens uit Texas. Blame the Clown heette het nummer wat... tenminste, zo heet het album wat net is uitgekomen. En Peekaboo Hand was het nummer wat daarvan afkwam. Daarvoor hoorde je nog The Bell Who Could Care Less van de band Folds 5. En even kijken, wat heb ik nog meer voor je? Och, lekkere platen hoor. Wolf Alice, Leaning Against the Wind hoor je zo meteen uit The Clearing van vorig jaar. Maar eerst nog een plaat van Neil Young. And Only Love Can Break Your Heart.

De Nederlandse hoempa van Rowan Hazza uit Limburg natuurlijk. Uit 1995, Zondag in het Zuiden, zo heet het album. En het nummer wat je net hoorde, het rode kliet, jawel. Daarvoor nog Wolf Ellis en Leaning Against the Wall hier in de hemel van de rock'n'roll. Straks ook nog Karen Crows en Spaceman in Tulsa. Komt uit een laatste plaat, Butter Miracle, The Complete Suites uit vorig jaar, 2025. Maar eerst heb ik nog een plaat van de Red Clay Strays voor je. Uit 2024, Made by These Moments. Ondertussen zijn de mannen gigant. In de Verenigde Staten en ook in Europa verkopen hun concerten direct uit. In ieder geval was dat vorig jaar het geval. Devil in My Ear hoor je nu in de hemel van de rock'n'roll.

Zo klonk het in de jaren 70 en ik kan er nog steeds blij van worden. De zusjes Anne en Nancy Wilson. Ze vormen samen Heart en Barracuda was de hit waar ze, die je nu nog een keertje hoorde. En ik vind het een gave plaat. Daarvoor nog Taste You van Auf der Mauer, oftewel Melissa. Een echte hemelhit. En in deze hemel komen ze natuurlijk regelmatig voorbij. De toekomstige hemelhits zijn er natuurlijk ook. Die komen zo meteen. Die hoort ze straks ook vast nog wel eens een keertje voorbij komen. Maar eerst heb ik deze nog voor je van... eens even kijken wat zal ik eens voor je draaien. Maven Staples, Hard Times, uit haar album van vorig jaar, Sad and Beautiful World. There was a

Giant Sand, met natuurlijk in de hoofdrol Victoria Williams, dat hoorde je net wel. Uit het album Ramp uit 2001 was dat Wonder. Draaiden we zoveel in de hemel van de rock'n'roll. Het is goed om hem weer een keer te horen. Daarvoor nog R.E.M. en Strange. En dat kwam uit het album Document uit 1987. En daarvoor Mavis Staples uit haar laatste plaats. Sad and Beautiful World, Hard Times. En dat zijn ze zeker, Hard Times, op dit moment toch? Denk ik wel. Ja, de wereld is een beetje in de war, heb ik het idee. Maar goed, misschien sta ik er alleen in. Dat zou zomaar eens kunnen. Afijn, zometeen heb ik voor jou nog een paar platen vlak voor het nieuws van 11 uur. En dat betekent trouwens ook dat deze hemel van de rock'n'roll op zijn einde loopt. Ja, de hemelpoorten sluiten zometeen. Ik kan je wel verzekeren dat ze volgende week dinsdag gewoon weer voor je open gaan. Voor zo direct wat rusten, ga je niet slapen, dan heel veel plezier met de dingen die je wel gaat doen. Ik draai de Pixies nog voor je met The Happening. En dat komt dan, ja, welk jaar was dat ook alweer? Ik ben het even kwijt. Maar goed, ik draai hem voor. En daarna take van de White Stripes. Wat mij betreft, tot volgende week. Welterusten.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.

0: één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij een nieuw protest tegen een noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht en vuurwerk gegooid. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheijen heeft een noodbevel uitgevaardigd tot morgenochtend 9 uur. Agenten werden bekogeld met blikjes bier. Er is intussen 1 aanhouding verricht. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De politie heeft vorig jaar een recordaantal van ruim 2300 verboden wapens bij minderjarigen in beslag genomen, voornamelijk steekwapens en vuurwerk. Hoewel de totale omvang van het wapenbezit onder jongeren onduidelijk blijft, spreekt de politie van een zorgwekkende ontwikkeling. 2 Duitse NAVO-militairen zijn vandaag in het Limburgse Brunsum aangevallen door een groep onbekenden. De daders kwamen uit hun auto en belaagden de militairen, die zich daarna hebben verweerd. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de militairen niet gewond geraakt bij het incident. En een automobilist is vanmiddag op knooppunt Valburg van de weg geraakt en na een val op de lager gelegen A15 beland. Het opmerkelijke ongeluk gebeurde bij de verbindingslus vanaf de A50 vanuit de richting Os. De auto kwam na het verlaten van de rijbaan terecht op het kruisende wegvlak en dat zorgde voor een gevaarlijke situatie op het knooppunt. De bestuurder raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het weer ten slotte. In de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glaas, schilderijen. Alles wat je kunt bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch, niet Tom? Echt wel.
6: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur.

0: Link reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
4: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
5: Regio Nieuws op Link.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Veel jongeren waaieren na het eindexamen uit voor een studie of baan. Wie de doorstroomtoets in groep 8 goed maakt, kan ermee naar een andere school. Maar dat gebeurt lang niet altijd. De dienst Uitvoering Onderwijs kijkt naar inschrijvingen begin dit schooljaar. Door verhuizingen of afhaken kan het werkelijke aantal eindexamenleerlingen iets afwijken. Van iedereen die op zijn 16e in Nissewaard woonde, woont 59% op zijn 28e nog steeds of weer in deze gemeente. Vijf bewoners aan het Wezelveen in Spijkenisse hebben de postcodestraatprijs van de postcode-loterij gewonnen. Op postcode 3205ET viel een prijs van 25.000 euro per lot. Daarnaast werd een nieuwe BMW verloot. Ambassadeur Gaston Starreveld overhandigde de cheques persoonlijk. De gemeente Voorne aan Zee opent de aanvraagperiode voor leerlingenvervoer.

0: voor in het schooljaar 2026 tot 2027. Inwoners moeten de aanvraag voor 1 juni indienen. Ook als zij al gebruik maken van het leerlingenvervoer. Bij tijdige indiening volgt het besluit voor de start van het nieuwe schooljaar. Late aanvragen kunnen gevolgen hebben voor taxivervoer. Vervoer in de eerste 2 schoolweken is dan niet gegarandeerd. Wethouder Jeroen Posma feliciteerde zondag de vrijwilligers van het Bernissebad in Heenvliet met het 50-jarig jubileum. Tegelijk opende het buitenbad de deuren voor het nieuwe zwemseizoen. Het bad bestaat sinds 1975, maar vierde het jubileum dit jaar vanwege een gemist seizoen tijdens de pandemie. Sinds 2008 draaien vrijwilligers het bad volledig zelf, van kaartverkoop tot onderhoud van de machinekamer. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanavond raakt het bewolkt en in de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden.
3: En nu terug naar de muziek.

0: Flink reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomers bruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Cellenvoet Sluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday Cellenvoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Cellenvoet Sluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio.

0: Ouwe Toeter. Bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een nieuw protest tegen de noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Op het dak is een brandende fakkel terechtgekomen. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheijen heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat geldt tot morgenochtend 9 uur. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigde minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. Niet alleen in Loosdrecht gaat het mis, ook in Apeldoorn protesteerde een grote groep mensen, nu voor de vijfde dag op rij tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting, die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran, zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer tenslotte. Vannacht trekken de regengebieden weg, gevolgd door enkele stevige buien in het noorden. Minima liggen tussen 3 en 6 graden. Morgen begint rustig en zonnig, maar vanaf de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen felle buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Maximaal wordt het 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
4: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was, en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
5: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
6: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw...

Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelino-taart.

0: lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Vijf bewoners aan het Wezelveen in Spijkenisse hebben de postcodestraatprijs van de postcode loterij gewonnen. Op postcode 3205ET viel een prijs van 25.000 euro per lot. En daarnaast werd een nieuwe BMW verloot. Ambassadeur Gaston Starreveld overhandigde de checks persoonlijk. Veel jongeren waaieren na het eindexamen uit voor een studie of baan. Wie de doorstroomtoets in groep 8 goed maakt, kan ermee naar een andere school. Maar dat gebeurt lang niet altijd. De dienst Uitvoering Onderwijs kijkt naar inschrijvingen begin dit schooljaar. Door verhuizingen of afhaken kan het werkelijke aantal eindexamenleerlingen iets afwijken. Van iedereen die op zijn 16e in Nissewaard woonde, woont 59% op zijn 28e nog steeds of weer in deze gemeente. De gemeente Voorne-aan-Zee opent de aanvraagperiode voor leerlingenvervoer in het schooljaar 2026 tot 2027. Inwoners moeten de aanvraag voor 1 juni indienen. Ook als zij al gebruik maken van het leerlingenvervoer. Bij tijdige indiening volgt het besluit voor de start van het nieuwe schooljaar. Late aanvragen kunnen gevolgen hebben voor taxivervoer. Vervoer in de eerste twee schoolweken is dan niet gegarandeerd. Wethouder Jeroen Posma feliciteerde zondag de vrijwilligers van het Bernissebad in Heenvliet met het 50-jarig jubileum. Tegelijk opende het buitenbad de deuren voor het nieuwe zwemseizoen. Het bad bestaat sinds 1975, maar vierde het jubileum dit jaar vanwege een gemist seizoen tijdens de pandemie. Sinds 2008 draaien vrijwilligers het bad volledig zelf, van kaartverkoop tot onderhoud van de machinekamer. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
5: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uw recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en stuiterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
6: Hoorde u G3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
7: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
8: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
9: En nu terug naar de muziek.

0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een nieuw protest tegen de noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Op het dak is een brandende fakkel terechtgekomen. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheijen heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat geldt tot morgenochtend 9 uur. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigt de minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de

0: al gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur. Link. Een nieuw uur.

0: Flink reclame. Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en

0: In elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z. Want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet. En kijk ook alvast op grando.nl.
1: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
2: Regio Nieuws op Link.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Vijf bewoners aan het Wezelveen in Spijkenisse hebben de postcodestraatprijs van de postcode loterij gewonnen. Op postcode 3205ET viel een prijs van 25.000 euro per lot. En daarnaast werd een nieuwe BMW verloot. Ambassadeur Gaston Starreveld overhandigde de checks persoonlijk. Veel jongeren waaieren na het eindexamen uit voor een studie of baan. Wie de doorstroomtoets in groep 8 goed maakt, kan ermee naar een andere school. Maar dat gebeurt lang niet altijd. De dienst Uitvoering Onderwijs kijkt naar inschrijvingen begin dit schooljaar. Door verhuizingen of afhaken kan het werkelijke aantal eindexamenleerlingen iets afwijken. Van iedereen die op zijn 16e in Nissewaard woonde, woont 59% op zijn 28e nog steeds of weer in deze gemeente. Wethouder Jeroen Posma feliciteerde zondag de vrijwilligers van het Bernisse Bad in Heenvliet met het 50-jarig jubileum. Tegelijk opende het buitenbad de deuren voor het nieuwe zwemseizoen. Het bad bestaat sinds 1975, maar vierde het jubileum dit jaar vanwege een gemist seizoen tijdens de pandemie. Sinds 2008 draaien vrijwilligers het bad volledig zelf, van kaartverkoop tot onderhoud van de machinekamer. De gemeente heeft een kort geding verloren van het CVO over schoolgebouw Charles de Foucault. De rechter wees de eis tot ontruiming voor eind juli af om te voorkomen dat leerlingen op straat komen. Het CVO mag het pand voorlopig blijven gebruiken, maar moet wel een oplossing zoeken. Op de locatie is nieuwbouw gepland voor twee basisscholen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
2: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
5: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl. En nu?

0: reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomers bruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een nieuw protest tegen de noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Op het dak is een brandende fakkel terechtgekomen. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheijen heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat geldt tot morgenochtend 9 uur. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigt de minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. Niet alleen in Loosdrecht gaat het mis, ook in Apeldoorn protesteerde een grote groep mensen, nu voor de 5e dag op rij tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer tenslotte. Vannacht trekken de regengebieden weg, gevolgd door enkele stevige buien in het noorden. Minima liggen tussen 3 en 6 graden. Morgen begint rustig en zonnig, maar vanaf de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen felle buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Maximaal wordt het 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
5: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
6: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
7: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
8: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een